0: naar muziek uit de hele wereld. Dit is AE Radio. De stem van jouw regio.
1: A few questions that I need to know. How you could ever hurt me so.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur.

105 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakten een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radio nieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
2: Dit is Francis Dix met het radionieuws op A1 Radio. Frankrijk gaat gebukt onder extreme hitte met temperaturen van 42 graden of hoger. Meer dan 1300 scholen zijn dicht en airconditioners zijn overal op. In Parijs werd het 37,6 graden. De laatste keer dat dat gebeurde was in 1947. Om inwoners wat lucht te geven blijven alle parken bij uitzondering 24 uur per dag open. De komende nachten wordt het nog warmer. In Noordoost-Frankrijk was het lokaal zo heet dat het asfalt op een snelweg over een lengte van 6 kilometer gesmolten is. In Eindhoven en Veldhoven heeft de politie 4 mannen opgepakt die verdacht worden van een ernstig zedenmisdrijf in Eindhoven. Gisteren werd al een verdachte aangehouden in Overijssel. Ook hij komt uit Eindhoven. Het misdrijf zou gepleegd zijn op 15 maart en een jonge vrouw was het slachtoffer. De verdachten zijn tussen de 26 en 34 jaar. Ze zitten in beperkingen en mogen alleen contact hebben met hun advocaat. Wat er is gebeurd, heeft de politie niet bekendgemaakt. In Oekraïne zijn bij meerdere Russische aanvallen zeker 10 mensen gedood en 48 gewond geraakt. Een 13-jarige jongen kwam samen met zijn vader en oma om het leven in de regio Sumy. Bij diezelfde aanval raakte een moeder en haar kinderen van 10 en 13 jaar gewond. Andere dodelijke slachtoffers vielen in 6 andere regio's. In een reactie zegt president Zelensky dat Poetin het menselijk leven minacht. Hij benadrukte dat een woonhuis getroffen werd en geen militair doel. Het jongetje van 3 uit Engeland dat vorige week zwaar gewond raakte nadat hij in een dierentuin bij de stad Huntingdon in het verblijf van de krokodillen werd gegooid, is buiten levensgevaar. Een 30-jarige man wordt verdacht van poging tot doodslag en is op borgtocht vrijgelaten. Hij heeft een verstandelijke beperking en volgens de politie was hij niet in staat verhoord te worden. Hij was met begeleiders naar de dierentuin als uitstapje. En dan nog het weer. Vannacht is het droog en daalt de temperatuur naar 9 graden in het noorden en 20 graden in steden in het midden en zuiden. Overdag is het zonnig en warm. Het wordt 25 tot 32 graden en er staat een zwakke tot matige oostenwind. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.
3: Another aeroplane, another sunny place. I'm lucky, I know, but I wanna go home.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. De hoge Russische politicus Vodolatsky wil verplichte militaire training invoeren voor kinderen vanaf de 5e klas. Zo moet Rusland jongeren voorbereiden op een mogelijk conflict met de NAVO en de Europese Unie rond 2030. Nu krijgen Russische scholieren vanaf ongeveer 15 jaar al militaire lessen. Vodolatsky wil dat die training wordt uitgebreid en voor alle leerlingen verplicht wordt. Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne is het militaire onderwijs in Rusland al fors uitgebreid. Een poging om een gevallen zonnebril terug te pakken liep voor een Amerikaanse kampeerder flink mis. Hij viel op een camping in Californië in de opvangtank onder een campingtoilet. Hulpdiensten moesten hem komen bevrijden. Volgens de sheriff zat hij zo'n 10 tot 15 minuten vast in de tank onder het toilet. De man raakte niet gewond bij het incident. Wel moest hij na zijn redding eerst grondig worden schoongespoten. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: AE1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40% naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. De Europese Commissie praat deze week in Brussel mogelijk met 5 leden van de Taliban over het terugsturen van uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoekers. EU-landen, waaronder Nederland, willen daar afspraken over maken met de machthebbers in Afghanistan. De komst van de Taliban-delegatie zorgt voor kritiek van mensenrechtenorganisaties. Ze zijn bang dat de gesprekken de Taliban meer erkenning geven, terwijl ze de rechten van vooral vrouwen en meisjes hebben ingeperkt. Israël houdt de veiligheidszone in Zuid-Libanon voorlopig in stand. Dat hebben premier Netanyahu, defensieminister Katz en het leger bekendgemaakt. Volgens Israël blijven militairen actief om bedreigingen tegen burgers en soldaten weg te nemen en de infrastructuur van terroristische groepen te blijven vernietigen. Een snelle terugtrekking uit Libanon lijkt daarmee van de baan. Vandaag praten Israël en Libanon verder in het Amerikaanse Washington over de situatie en een mogelijk vredesbestand. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Ah, mijn rug.
6: Beweeg.
5: Hè? Wat? Huh?
6: Ik ben het. Je rug.
5: Je hebt weer te lang gezeten, hè?
7: Rugpijn? Ga toch lekker wiebelen. Wobbels, wiebelkrukken. Zitten zoals het bedoeld is. Ga naar wiebelkruk.com.
8: Op zoek naar de perfecte eettafel? Bij Kast20 stel je jouw handgemaakte droomtafel zelf samen. Kies de vorm, materiaal en kleur. Ontwerp hem online en bekijk jouw tafel in 3D in je eigen woonkamer. Kast20. Ongekende kwaliteit, scherpe prijzen. Bezoek één van de showrooms in Nederland of ga naar kas20.nl.
9: Wordt rekenen thuis steeds weer gedoe en saai? Met Rekenduo wordt oefenen een game. Zoek de som en het antwoord. Net als Memory. Ieder kind speelt op eigen niveau en wordt snel steeds beter. Probeer nu gratis. Al vanaf €4,99 per jaar voor 2500 games bij rekenduo.nl.
10: Een gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
11: Je auto maakt een raar geluid of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco, voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
12: Alles komt samen bij Veluvine Nunspeet. Het podium voor theater, film en muziek. Laat je meeslepen door muziek, lach mee met cabaret en geniet van de mooiste films en familievoorstellingen. Ontdek, beleef, geniet. Cultuur bruist bij Veluvine. Kijk wat er speelt op veluvinenunspeet.nl.
13: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco, Marconiweg 9A in Nunspeet.
14: Zie jij nog haarscherp of merk je dat je steeds vaker moet knijpen met je ogen? Bij Optiek Kale helpen we je graag aan de perfecte bril of contactlenzen. Je hebt al een complete merkbril van Ray-Ban, Guess of Yoshi met ontspiegelde glazen vanaf €189. Uitgebreide oogmeting, een optometrist, een multifocaal deskundige. Bij Optiek Kale wordt u altijd geholpen door een gediplomeerd specialist. Kom langs in Nunspeet of Kampen of kijk alvast op optiekkale.nl. Optiek Kale. Laat je optimaal genieten van goed zien.
15: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
16: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de Cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
15: Kringloopwinkel, de cirkel. Samen maken wij de cirkel.
16: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
17: Bij Sluimer en van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
18: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
19: Ik zou zo graag nog één keer naar zee willen.
20: De trouwerij van mijn dochter. Daar wil ik heel graag bij zijn.
21: Nog één biertje met de jongens van het voetbalteam. Na de wedstrijd.
22: Ambulancewens laat de laatste wens van iemand die ongeneeslijk ziek is in vervulling gaan. Steun ons. Kijk op ambulancewens.nl.
23: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: Nooit Alone van Rent Collective. Aanstekelijke poptrack met een luchtige, maar ook een optimistische sfeer. Knuffelblad voor vandaag, deze dinsdag, hier op de radio. In het kader van de Eigen Thuise Gospel. Iedere dinsdag doen we dat met een Eigen Thuise Gospel knuffelplaat. Gekozen door presentator Joost van der Wel. Hij is de verantwoordelijke voor de knuffelplaten voor de dinsdagen. En tevens presentator van het gospelprogramma Good Music Time. Vanmiddag weer tussen 5 en 6 hier op Dinspeet.
1: Tot 9 uur. De Veluwe start op met Marcel Bonten.
0: En die zegt goedemorgen.
2: Het geluid van de Veluwe.
0: Het is inmiddels 10 minuten over 7.
2: Radio Dinspeet.
0: Wees welkom bij de start vanochtend hier op Radio Dinspeet en ook te beluisteren bij A1 Media voor Nijkerk en Barneveld. Tot aan de klok van 9 de Veluwe stop met het laatste nieuws, de berichtgevingen vanuit onze nieuwsredacties. En op de rest de VRMG en RTV Dinspeet, daaraan toevoegend natuurlijk de berichtgeving uit de ochtendbladen van vandaag. Tussen 8 en 9 een aantal vaste items en natuurlijk ook houden we weer en verkeer voor je in de gaten. Nou, wat betreft het verkeer, we kan kort en krachtig zijn. Er staan wel wat files, 8 in totale tijd voor onze provincie Gelderland, maar voor onze regio zijn we filevrij. Vandaag verloopt droog, ronduit zonnig. Er staat maar weinig wind en het wordt 28 tot lokaal, ja let op, 30 graden Celsius.

allemaal misschien wel gedraaid zou hebben. In ieder geval de Red Red Wine versie. De long version Red Red Wine van UB40 hier bij de Veluwe staat op. Afgelopen weekend, zaterdag op zondagnacht rond 2:00... heeft er in een bar in Elburg een ernstige mishandeling plaatsgevonden. Daarbij is een glas in het gezicht van een jonge man gegooid. Het slachtoffer heeft daarbij ernstig letsel opgelopen en moest 12 hechtingen in zijn gezicht krijgen. Ze zijn op zoek naar mensen die getuigen zijn geweest van dit incident of die beschikken over relevante informatie, zoals foto's en of videobeelden. Alle informatie, hoe klein deze ook lijkt, kan van waarde zijn. Mocht je nou daar geweest zijn, heb je wat gezien of weet u misschien wat meer of weet je wat meer, neem dan even contact op met de redactie van RTV Lunchpeet. De gegevens zijn bekend hier bij de redactie om je door te zetten naar de desbetreffende instantie, dus bij deze. En dan gaan we naar het volgende toe wat betreft de berichtgevingen uit de bladen. Dat betreft het Algemeen Dagblad, Telegraaf, Trouw en de Stentor. We gaan richting het regionieuws. De excuses van de Nederlandse regering aan de Molukse gemeenschap hebben veel losgemaakt. Dat zegt Lisette Pesulima uit Barneveld, oud-bestuurslid van Stichting Batu Tipu. Zij voelde opluchting, maar ook emotie.

zien. Volgens haar is er eigenlijk tenminste eindelijk erkenning voor het onrecht dat Molukse militairen en ook hun families is aangedaan. Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de eerste Molukkers naar Nederland kwamen. Een deel van hen verbleef in kamp De Biezen bij Lunteren. Veel gezinnen vestigden zich later in Barneveld. De dame in kwestie benadrukt dat de gevolgen van de geschiedenis nog altijd voelbaar zijn. En ook bij de jongere generaties. Tegelijkertijd ziet zij veel veerkracht binnen de Molukse gemeenschap. Volgens haar zijn de excuses een belangrijke stap, maar niet het eindpunt. Ze pleit voor een blijvende aandacht voor de Molukse geschiedenis. Meer dialoog, maar ook concrete stappen richting herstel van vertrouwen. En ook moeilijke onderwerpen, zoals zelfbeschikking, moeten volgens haar bespreekbaar blijven. Zo schrijft het allemaal in de regiobladen wat betreft vandaag, deze dinsdag. Het is vandaag dinsdag 23 juni 2026. Velen verzet op, editie dinsdag dus. Het is inmiddels 10 voor 7:30 geworden. Terug naar het verstaanbare. Dat doen we met de Frank Boeijen Groep. Dit zijn ze met een van

Sofia. Alvaro Soler op Radio Nutsfeet en Sofia. Daarvoor nog Frank Boeijengroep en Linda. De uitvinding van de broers Gerwin en Everhard Polinder uit Elburg heeft de publieksprijs gewonnen tijdens de VIP Innovation. En dat allemaal in de Spotlight 2026. Met 54% van de stemmen koos het publiek voor Novarin. Een speciaal stoma-toilet dat het legen van een stoomzakje eenvoudiger en ook hygiënischer maakt. De broers ontwikkelden het hulpmiddel nadat hun vader, Gerrit Polinder uit Oldebroek, een blijvende stoma kreeg na darmkanker. Gerwin zag van dichtbij tegen welke problemen stoma-dragers aanlopen en bedachten samen met zijn broer een praktische oplossing. De overwinning kwam volgens Gerwin onverwacht. Naast de prijs heeft de deelname ook al 2 nieuwe opdrachten opgeleverd. Tijdens de innovatie-evenement in Harderwijk was er bovendien interesse vanuit ziekenhuis Sint-Jansdal. De makers hopen dat het stoma-toilet in de toekomst op meer plekken beschikbaar komt, zoals in ziekenhuizen, verzorgingshuizen en openbare toiletten. Volgens Gerwin laat de publieksprijs zien dat er veel waardering is voor een oplossing voor een probleem dat vaak onderbelicht blijft. Zo schrijft onze redactie dat allemaal. En dat betreft de VRMG op dit moment. Voor het laatste nieuws, lokaal en regionaal, check het via rtvnutspeed.nl en de gezamenlijke website de vrmg.nl en ook de gratis apps die daarvoor beschikbaar zijn in de App Stores. Zo dadelijk de headlines. Eerst nog even

0: NOS Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. In Den Hoorn in Zuid-Holland heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Inmiddels is die brand onder controle. De humanitaire situatie in Myanmar verslechtert verder, melden de Verenigde Naties. Het leger heeft in een half jaar tijd meer dan 700 burgers gedood. Sinds de staatsgreep van 5 jaar geleden woedt in Myanmar een burgeroorlog. Het weer, vandaag opnieuw veel zon en het wordt erg warm, 27 tot 32 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: In het midden van het land rijdt het verkeer langzaam. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam, tussen Barneveld en Hoevelaken, 4 kilometer. A50 Os richting Arnhem, tussen knooppunt Ewijk en knooppunt Valburg, 4. In beide gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.

Paradise. Hier bij de Veluwe staat op Radio Rundspeet. Ah, een beetje meer. 7:07 inmiddels geworden. Goedemorgen, dinsdag. Het wordt vandaag een zonnige dag. Het wordt steeds warmer en naar de komende vrijdag wordt het ontzettend heet, kunnen we wel zeggen. Vanmiddag zo rond 10:50 in Eet u Smakelijk natuurlijk het hele uitgebreide weerbericht met onze weerverteller Reinoud van den Born zo rond 10:50. Het voormalige welkooppand aan de Nijverheidsweg in Nunspeet gaat tegen de vlakte. De sloopaanvraag voor het verouderde gebouw ligt momenteel ter beoordeling bij de gemeente Nunspeet. Op de vrijgekomen locatie moet een laadplein met snelladers gaan verrijzen. De sloop maakt deel uit van de verdere ontwikkeling van het terrein rond het onbemande tankstation. Volgens de rayonmanager van Tam Oil, Herman Danser, past het oude pand niet meer bij de vernieuwde uitstraling van de omgeving. De infrastructuur rondom het station is de afgelopen periode flink aangepakt en het geheel ziet er inmiddels mooi uit. En dat steekt zo'n oud gebouw daar behoorlijk bij af, aldus Danser, zeg maar. Volgens hem is het voormalige welkooppand niet meer van deze tijd. Met de komst van elektrische mobiliteit wil Tam Oil inspelen op veranderende behoeften. Het bedrijf richt zich daarom steeds meer op laadvoorzieningen bij bestaande locaties. We moeten meebewegen. Laden wordt een belangrijk onderdeel van de toekomst. Als de plannen volgens schema verlopen en ook de benodigde vergunningen worden verleend, kan de sloop snel plaatsvinden. En als alles mee zit, na de zomervakantie, maar sowieso in het derde of vierde kwartaal van dit jaar. De verwachting is dat het nieuwe laadplein dan binnen enkele weken gerealiseerd kan worden. De focus ligt voorlopig volledig op de aanleg van laadvoorzieningen. Wel wordt er op lange termijn gekeken naar andere ontwikkelingen op het terrein. En ook de oude loods op de locatie zou op termijn verdwijnen. Wat daarvoor in de plaats komt, is op dit moment nog niet helemaal bekend. Zo laat onze redactie dat weten van RTV Nunspeet. Nogmaals, voor het laatste lokale en het regionale nieuws, check het via de kabelkrant TV Nunspeet Text, de website rtvnunspeet.nl, de vrmg.nl, de socials en natuurlijk de apps niet te vergeten. Het is bijna 10:30. Dit is Madonna.

I'll Be Over You, Toto, hier bij de Veluwe stond op. En daarvoor nog de hitzinger van The Queen of Pop, Borderline Madonna. Ja, binnenkort wordt er natuurlijk een nieuwe single gelanceerd, samen met onze eigen Nunspeets, tenminste Nunspeets, Nederlandse discipline, Martin Garrix. Goed, we kijken naar het regio nieuws. De voormalige discotheek, wie kent het niet, The Break aan de Epenweg op het Harde, wordt voorlopig nog niet gesloopt. Dat bevestigt Defensie. Wanneer het markante pad, tenminste pand, wel tegen de vlakte gaat, is nog niet bekend. De werkzaamheden die momenteel op het terrein plaatsvinden zijn volgens de gemeente Elburg geen sloopwerkzaamheden. Het gaat om een sanering van het parkeerterrein. Op het terrein staat onder meer materieel en ook een bouwunit en delen van de verharding verwijderd. Door de werkzaamheden ontstond er onder de inwoners de indruk dat de sloop al was begonnen. De gemeente Elburg laat echter weten dat er geen sloopmelding of een vergunningaanvraag bekend is voor het pand. Het terrein maakt onderdeel uit van de uitbreidingsplannen van Defensie. De werkzaamheden worden uitgevoerd door het Rijksvastgoedbedrijf, een opdracht van Defensie. Wat er uiteindelijk op de locatie komt, hangt onder meer af van de uitkomsten van een mobiliteitsonderzoek. Volgens Defensie staat de sloop van het voormalige uitgaanscentrum wel op de planning, maar gebeurt dat pas wanneer de toekomstige invulling van de locatie duidelijk is. De huidige werkzaamheden staan los van het project rond het Rockwards Dement bij het Harde. De Break was jarenlang een populaire discotheek voor de jongeren uit de regio, waaronder ook bezoekers Elburg uit Oldebroek, maar ook Nunspeet en omgeving. Wanneer het gebouw definitief verdwijnt is dus nog onbekend. Dat schrijft de streekredactie dat allemaal op dit moment, en is allemaal rustig na te lezen via de vrmg.nl en rtvnunspeet.nl. Dus check het eventjes, mocht je het eventjes op je gemakje weer terug willen lezen. Het is 12:08. Terug naar een ex-knuffelplaat hier op Nunspeet. Dit is de nieuwe zing van de 3J's.

De lekkere reggae-invloeden zitten daar lekker in verwerkt. Los was de nieuwe single van de 3J's bij de Veluwe startop. Door de zeer hoge temperaturen die vanaf donderdag in Nunspeet worden verwacht, kiezen meerdere scholen ervoor om de schooldag in te korten. Op veel plekken zijn de leerlingen komende vrijdag zelf helemaal vrij. Bij de scholen van de CNS gaan donderdag om 11:15 de deuren dicht. Dat geldt voor alle locaties, behalve voor de Da Costa-school in Elspeet. Daar kunnen de lessen gewoon doorgaan, omdat het nieuwe gebouw is voorzien van airconditioning. Op andere CNS-locaties is dat een ander verhaal. Veel gebouwen zijn oud, hebben enkel glas en warmen snel op. Hier is gewoon te warm dan, aldus de leerkracht Leo Kaljau van IKC De Olijfboom. Elspeet heeft een nieuw gebouw, dus daar hebben ze geen last van. Niet alle scholen kiezen meteen voor een tropenrooster. De Ridderschool heeft de warmte dinsdagochtend besproken en kijkt steeds 2 dagen vooruit. Tot en met woensdag draait de school nog het normale programma en daarna wordt er bekeken of aanpassingen nodig zijn. En ook bij de Wingert en de Arend in Elspeet is een besluit genomen. Donderdag sluiten ze om 12:30. Vrijdag stond daar al een studiedag gepland, waardoor de leerlingen sowieso al vrij waren. De Dr. A. Verschoorschool die blijft wel open volgens het normale rooster. De school beschikt over een aantal lokalen met airconditioning en ziet daarom geen noodzaak om eerder te sluiten. Voor veel leerlingen betekent dat eerder naar huis, voor koeling zoeken en misschien alvast een klein voorproefje van de zomervakantie. Ja, die zit er ook aan te komen natuurlijk. Hè. En lekker genieten misschien wel bij de Zandenplas, wie zal het zeggen. Op naar reclame, nieuws weer en reclame de knuffel. En zo dadelijk bij je terug met het vervolg wat betreft de Veluwe staat op. En tot ik daar nog eventjes. De playbackers op de radio. Milli Vanilli scoren een grote hit met deze single. Dit zijn ze met Girl I'm Gonna Miss.

0: staat u 's morgens op met een pijnlijke rug of nek? Een nieuw matras of hoofdkussen kan verlichting geven. Bij Slaapidee in Nunspeet en Apeldoorn helpen ze u graag om uw slaapcomfort te verbeteren. Binnen de collecties van Auping, Tempoor, Preston of Silvana is ook voor u het juiste product te vinden. Slaapidee, voor uitgeslapen ideeën.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Slaapidee heeft weer volop mooie aanbiedingen. Kom naar de showroom of check de folders op slaapidee.nl.
2: Velufine Nunspeet is dé plek waar mensen samenkomen. Van intieme vergaderruimtes tot een indrukwekkende theaterzaal. Bij Velufine vind je de perfecte locatie voor jouw evenement. Vergadering, congres, bedrijfsfeest of netwerkborrel. Ons team denkt mee, verzorgt tot in detail en maakt van elke bijeenkomst iets bijzonders. Kijk op velufinenunspeet.nl.
3: Droomauto's in het klein. Welkom bij Miniatuurautowinkel Het Harde. Het trefpunt voor de verzamelaar. Van Ferrari tot Porsche en van Hot Wheels tot Mini GT. Ontdek duizenden schaalmodellen van alle merken in alle schalen. Je vindt ons aan de Eperweg 59 in Het Harde. Check miniatuurautowinkel.nl voor de openingstijden en info. Jouw collectie begint hier.
4: Goud, zilver en briljant. Juwelier Mieke, de leukste juwelier van het land.
5: Bent u op zoek naar een mooi nieuw sieraad of horloge? Kom dan eens langs bij Juwelier Mieke Sieraderie. In een ongedwongen sfeer gaan we samen op zoek naar een prachtig sieraad dat bij u past. Juwelier Mieke Sieraderie.
4: Juwelier Mieke Sieraderie.
5: In Doornspijk. Dichterbij dan je denkt. Meer weten? Kijk op juweliermieke.nl.
6: Van den Pol Mode.
7: Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
4: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
7: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
8: Waar vind je tegenwoordig nog een eerlijke garage? Met eerlijk advies, vakkundig personeel en een goede naam? Bij de Jager Autoservice in Nunspeet natuurlijk. Al jaren toonaangevend. Groot en klein onderhoud, bandenservice, APK-keuringen, schadeherstel, kentekenloket, reparatie of vervanging van uw autoruit, kenteken graveren en nog veel meer. Veilig autorijden begint bij de Jager Autoservice. Marconiweg 10 in Nunspeet. Kijk ook eens op dejagerautoservice.nl.
9: Heb je behoefte aan een flinke dosis wooninspiratie? Dan ben je bij Vis Interieur en Stijl aan het juiste adres. Of het nu gaat om raamdecoratie of vloeren. Door de ruime keuze is er voor iedereen wat te vinden. Persoonlijk advies op maat voor elk budget. Kom langs, want onze collectie verkopen we niet online. Die moet je gezien hebben. Vis Interieur en Stijl. Jouw interieur is onze passie. Pascalweg 8 in Nunspeet. Kijk voor de openingstijden op vis-interieurenstijl.nl.
10: Kringloopwinkel, de cirkel, groen en sociaal.
11: Bent u op zoek naar goede tweedehands spullen? Kom dan naar Kringloopwinkel de cirkel. Er is altijd wel iets leuks te vinden voor een aardig prijsje. Verder draagt u bij aan een groen milieu. En wij doneren aan lokale goede doelen. Mocht u spullen hebben die u niet meer gebruikt, breng ze dan gerust langs.
10: Kringloopwinkel, de cirkel, samen maken wij de cirkel.
11: Nijverheidsweg 101B in Nunspeet.
12: Bij kinderdagverblijf Inimini in Hulshorst is elke dag een avontuur. We spelen, ontdekken, wandelen en maken plezier. Soms is hondje Bo hier ook bij. Kinderdagverblijf Inimini is een kleinschalig kinderdagverblijf met één gezellige groep van 0 tot 4 jaar. Buiten slapen, dat kan. Alles op het ritme van jouw kleintje. Kom jij ook bij ons spelen? We hebben nog plekken vrij. Plan nu je rondleiding via info@kdvinimini.nl.
13: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio voor nieuws, muziek en informatie. Dit is Radio Nunspeet met het nieuws van 8 uur.
14: Almegens met het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. Mensen lopen onder meer aan tegen de kosten van kinderen, vervoer en boodschappen. Dat komt doordat deze uitgaven soms sterk veranderen. Ook hebben huishoudens vaak te weinig spaargeld om financiële klappen op te vangen, zoals bij een scheiding of ziekte. In Den Hoorn bij Delft heeft brand gewoed in een bedrijfspand. Het gebouw is bijna helemaal verwoest. Brandweer rukte vannacht uit met 6 bluswagens en 2 hoogwerkers. Inmiddels is het vuur onder controle. Er kon worden voorkomen dat het oversloeg op andere panden. Radio-dj's Jan-Willem Roodbeen en Jeroen Kijk in de Vechten vertrekken naar Radio 10. Ze maken nu nog de ochtendshow Jan-Willem start op bij Radio 2. Op Radio 10 volgen ze Gordon en Vrouwtje de Bot op. En Roodbeen wordt ook radiodirecteur bij de zender.
6: Als me dit dan gevraagd wordt, het begon aan alle kanten te kriebelen. Dus toen gingen wij praten en toen zei hij, ja, bij mij kriebelt het eigenlijk ook. Dus volgens mij moeten we dit gewoon doen. En toen zei ik, Jeroen, meen je dat echt? En toen zei hij,
15: ja.
14: Roodbeen en Kijk in de Vechten waren 8 jaar lang te horen op Radio 2. En ze wonnen 2 keer de Gouden Radioring voor beste programma. Debutant Jordanië is uitgeschakeld op het WK voetbal na een 2-1 verlies tegen Algerije. En eerder op de avond won Frankrijk met 3-0 van Irak. Kylian Mbappé scoorde 2 keer. Onder meer door een grote blunder bij Irak.
16: Ongelooflijk wat er hier gebeurt. Een horror misverstand achterin bij Irak. Levert Mbappé zijn volgende WK-doelpunt op.
14: De wedstrijd lag ruim 2 uur stil vanwege noodweer in Philadelphia. Uitslagen van de andere wedstrijden van gisteravond. Argentinië won met 2-0 van Oostenrijk en Noorwegen-Senegal eindigde in 3-2. Het weer, opnieuw veel zon vandaag, het warmt snel op. Het wordt 27 graden in het noorden en mogelijk 32 graden in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
17: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
18: De ochtendspits in het midden van het land verloopt niet bijzonder druk. Op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam rijdt het verkeer langzaam tussen Stroe en Voorthuizen 4 kilometer met een kwartier vertraging. A12 Arnhem richting Utrecht tussen knooppunt Maanderbroek en Maarsbergen 4 met daar 10 minuten op onthoud. A50 Os richting Arnhem tussen knooppunt Ewijk en Renken 10 kilometer langzaam rijdend verkeer met 10 minuten op onthoud. En op de N50 Emmeloord richting Zwolle tussen Kampen Noord en knooppunt Hattemerbroek 5 kilometer file. De vertraging is een kwartier.
17: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met RTV Nunspeet.
19: In Nunspeet aan de Industrieweg 10A vindt u Heat Design, Olja Houtbouw en Veluzon. Zoekt u een nieuwe hout- of pelletkachel, een stijlvolle overkapping of zonwering op maat? Dan bent u bij ons aan het juiste adres. Van persoonlijk advies tot vakkundige montage. Wij ontzorgen u volledig. Kom langs in Nunspeet of kijk op ozbgroep.nl.
20: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
21: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
22: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
23: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
24: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
25: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet of kijk op blijmarenunspeet.nl.
26: Blijmare.
0: grondverzet en graafwerkzaamheden. Dat is ons werk. Voor zowel bedrijven als particulieren. Wij zijn BB Grondwerken. Graven voor uw bouw en verbouw. Struiken en bomen verwijderen. Een vijver graven. Riolering leggen. Of aanleg van bestrating. Daarnaast leveren wij diverse grondstoffen en bestratingsmaterialen voor uw verbouwing, tuinaanleg en onderhoud. Nieuw is onze Milieustraat. Voor het wegbrengen van al uw afval. BB Grondwerken. Transport en afvalinzameling aan de Hullerweg 122. Complete dienstverlening onder één dak. Kijk op bbgroep.info.
1: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis. Op de stoep of in de tuin. Met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.
2: Ben jij ook zo gek op klimmen en klauteren? Kom dan naar Binnenspeeltuin De Tol. Er is een mega grote glijbaan, een elastieke klimtoren van wel 7 meter hoog, trampolines en een voetbalveld. Ook is het superleuk voor je kinderfeestje. Geniet in de gezellige en betaalbare horeca van een lunch, snack of maaltijd. Voor de ouders is er gratis entree, wifi en parkeren. Binnenspeeltuin De Tol, Elspeterweg 61A in Nunspeet. Kijk voor acties, openingstijden en tarieven op binnenspeeltuin-detol.nl.
3: Bij Sluimer en Van Olst Uitvaartverzorging werken we vanuit het hart. Of u nu kiest voor een traditionele uitvaart, een creatieve invulling of een exclusief afscheid. Wij luisteren naar uw wensen. Kijk op sluimerenvanolst.nl. Uw uitvaartverzorger in Nunspeet, Elburg en Harderwijk.
5: Wilt u ultiem comfort en optimale hygiëne op het toilet? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet. Van advies tot vakkundige montage zonder hak- en breekwerk binnen een halve dag. Meer info op velunova.nl. U wast uw handen toch ook met water? Kies voor een douche-wc van Velunova in Nunspeet.
15: En dit is hem vandaag. Op jouw nummer 1. Radio Nunspeet. Maak je klaar voor de allernieuwste...

0: Dat zijn de Stones op Radio Nusspreet als opener van de tweede uur van de Veluwe Stop. En dat deden we met Miss You, speciaal gedraaid van onze Bertus Walda. Nou, hij loopt nog niet als een kievit, maar het gaat al een stuk beter, kan ik je vertellen. En daarvoor nog de gospel knuffelplaat voor vandaag. Rent Collective en Do It All Alone. Meer eigen tijdens de gospel vanmiddag tussen 5 en 6. Joost van der Wel is weer present met zijn programma Good Music Time. En ook vanavond tijdens de zendtijd voor kerken. En dan zal het gepresenteerd worden door Mark Schouten. Welkom terug, tweede uur van de Veluwe Stop. Met onderweg de Hollandse klompplaat, de verjaardagshoroscoop, de spreuk van de liefde. We hebben Roy Orbison en natuurlijk straks meer over het weer. We hebben ook files te melden en die zijn als volgt. A1 Apeldoorn richting Amersfoort. Ruim 3 kilometer stilstand verkeer tussen Kootwijk en Voorthuizen. De tweede en de laatste melding voor onze regio. Excuus, er komen er net wat meer bij. Gaan we gelijk door met een update wat betreft de A50, want die is aan het lijstje toegevoegd. Zwolle richting Apeldoorn, 5 kilometer langzaam rijden tot stilstand verkeer tussen Heerde-Zuid en Vaassen. De N50 dan, Emmeloord richting Zwolle, 5 kilometer langzaam rijden verkeer tussen Kampen-Noord en knooppunt Hattemerbroek. Nou, vandaag verloopt droog en ronduit zonnig. Er staat maar weinig wind en het wordt maximaal 30 graden lokaal.
1: De Veluwe start op met Marcel Bonte. Even terug naar Holland. De Holland.

0: Zo'n prachtige liedjes van een poosje geleden alweer. La Bicifre was dit hier op de radio bij de Veluwe. Stond op en Listen to the Voices. En daarvoor hadden we trouwens ook nog de Hollandse klompplaat. En dat deden we met die eerste nummer 1 notering volgens mij voor Benny Nijman. En waarom fluister ik je naam nog, was het allemaal geheten.
1: Jarig vandaag, dit zeggen de sterren. De verjaardagshoroscoop.
0: Voor deze dinsdag 23 juni 2026 ben je vandaag jarig. Van harte gefeliciteerd. We wensen je een hele fijne dag toe. En dit is de horoscoop voor jou. Woorden spelen vandaag een grote rol. Je hebt veel ideeën, plannen, maar ook ingevingen die te goed zijn om voor jezelf te houden. Door te praten en ook samen te werken ontstaan er verrassend goede oplossingen en nieuwe mogelijkheden. Mensen luisteren bovendien graag naar wat jij te vertellen hebt. Naast alle gesprekken heeft je hoofd ook behoefte aan rust. Juist mentale ontspanning maakt nu het verschil tussen chaos en helderheid. Trek je daarom af en toe bewust eventjes terug van alle prikkels en ook de drukte. Een rustig moment voor jezelf helpt om weer overzicht te krijgen en met frisse energie verder te gaan. Dat doet je zichtbaar goed, is de verjaardagshoroscoop voor vandaag. Doe je voordeel daarmee, zou ik zo zeggen. En dan de spreuk van de liefde. Echte liefde is samen groeien door begrip. Ah, dat is een mooie. It's a beautiful day. Op deze dinsdag de 23e. Dit is U2.

0: is Radio Nunspeet. Met de headlines.
1: Goedemorgen, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Steeds meer huishoudens hebben moeite om rond te komen. Dat heeft het Nibud berekend. 38% komt geregeld geld tekort. Dat was 2 jaar geleden nog 32%. Vooral jongvolwassenen hebben het lastig. In Canada zijn 3 mensen omgekomen bij een schietpartij. Die was in een Joodse wijk in Montreal. De doden zijn een politieagent, een burger en de schutter zelf. Die werd door de politie gedood. 2 omstanders raakten gewond. In Amsterdam openen vandaag 12 zogenoemde koelteplekken. Het zijn plaatsen waar mensen kunnen afkoelen. Daar is water, zijn zitplekken en toiletten. Het gaat om locaties als een theater, kerk of buurthuis. Het weer, vandaag opnieuw veel zon en het wordt warm, 27 tot 32 graden.
0: Radio Nunspeet Verkeer. ANWB.
2: Op de A50 van Os naar Arnhem rijdt het verkeer langzaam tussen knooppunt Bankhoeven en Renkum 14 kilometer met 20 minuten vertraging. En 325 richting Arnhem tussen Elden en Bestervoort 5 kilometer met daar 10 minuten op onthoud.
0: Altijd op de hoogte van wat er speelt. Samen met R.

Orbison in de Veluwe stad op na de headlines van 8:30. Al de vaste prik voor Roy Orbison. En dat deden we met Darkness op deze 23e juni. Het is 8:55. Terug naar het nieuws voor vandaag. De berichtgevingen uit de diverse ochtendbladen die we iedere ochtend met je doornemen. En ook het laatste nieuws vanuit onze eigen streekredactie en onze eigen redactie van RTV Nunspeet komt aan bod. De Landelijke Inspectiedienst Dierenwelzijn, kortweg afgekort de LID. Maar ook de politie hebben op 10 juni jongsleden ingegrepen bij een woning in de gemeente Elburg na een melding van mogelijke dierenverwaarlozing. In de woning werden meerdere dieren aangetroffen die onder slechte omstandigheden leefden. Volgens de LID troffen de inspecteurs in de woning grote hoeveelheden afval aan, waaronder ook lege flessen, verpakkingen, conserveblikken, maar ook sigarettenpeuken. 2 honden, 3 katten en 11 vogels verbleven volgens de inspectiedienst tussen het afval en ook de vervuilde omstandigheden. De dieren zijn in overleg met het Openbaar Ministerie in beslag genomen en ondergebracht op een opvanglocatie waar zij worden verzorgd. De vogels zaten volgens de inspectiedienst in sterk vervuilde kooien en de woning was gevuld met een sterke rooklucht. De actie volgde op een melding via het meldnummer 144. Volgens de LID was deze melding voldoende aanleiding om een onderzoek in te stellen. Tijdens de inval wist een van de katten te ontsnappen. Er wordt geprobeerd het dier alsnog te vangen en onder te brengen bij de opvang. De eigenares van de dieren krijgt een procesverbaal en het Openbaar Ministerie beslist op een later moment over de verdere afhandeling van deze zaak. Zo schrijft onze collega het allemaal van GLD. Goedemorgen, daar gaan we weer eventjes. We hebben natuurlijk de grote hit van Cheerio, Justin de Wild. Maar dit komt er ook aan hoor. Hou hem in de gaten. Hij scoort op dit moment al in de feestcafés. Rutger van Barneveld, dit is zijn nieuwe single.

Ah, gezelligheid ketgetijd. Hou hem goed in de gaten, want dit kan zeer zeker ook de zomerrit gaan worden van 2026. Rutger van Barneveld is zijn naam. Leuke single. Zwoele zomernachten hier bij de Veluwe. Start op terug naar het nieuws. Het scholierentoernooi van het Hellas Beach toernooi in Nunspeet gaat niet door. De organisatie heeft dat besloten vanwege de verwachte hitte. Vanaf komende woensdag, morgen wordt in Nunspeet, maar ook in de rest van het land natuurlijk hoge temperaturen verwacht. Komende vrijdag kan het kwik oplopen tot ongeveer 35 graden of zelfs meer. Volgens Sander den Boon namens de organisatie is besloten om even pas op de plaats te maken. De organisatie wil de verantwoordelijkheid niet bij de scholen neerleggen. En ook speelt mee dat de CNS-scholen vrijdag gesloten zijn vanwege de warmte. Het scholierentoernooi zou onderdeel zijn van het Hellas Beach-toernooi. Door de hoge temperaturen vindt de organisatie het niet verantwoord om dit onderdeel door te laten gaan. We vinden dit erg jammer, maar veiligheid staat voorop, aldus de commissie. Voor het overige programma van Hellas Beach wordt nog gekeken naar de maatregelen. De organisatie wil het toernooi op een verantwoorde manier laten doorgaan en heeft contact met de GGD, het Rode Kruis en ook de gemeente Nunspeet. Mogelijk worden de aanvangstijden aangepast of worden de wedstrijden korter gemaakt en ook wordt er gekeken naar voldoende schaduwplekken en waterpunten. Als er wijzigingen komen in de speeltuinen worden de deelnemers daar direct over geïnformeerd via de welbekende desbetreffende kanalen. Zo laat me dat weten aan onze nieuwsredactie. Dus bij deze ben je daarvan op de hoogte. Dus het scholierentoernooi, het scholierentoernooi voor het Hellas Beach gaat dus komende vrijdag niet door. En vooralsnog, Hellas Beach gaat dan op zaterdag gewoon door met her daar wat aanpassingen waarschijnlijk. We houden je daarvan op de hoogte. Zodra er wat nieuws is, dan hoor je dat natuurlijk hier bij RTV Nunspeet en ook via onze andere nieuwskanalen natuurlijk, dat betreft online. En ook via de socials en de gratis RTV Nunspeet app.

De B-52's mogen dan 50 jaar bestaan inmiddels. Ik kan je melden dat ze nog steeds de world's greatest partyband zijn. En sterker nog, ze komen naar Nederland toe. Ja, aanstaande donderdag staan ze namelijk in Tivoli, Vredenburg. Ja. Dus wil je er graag naartoe? Check het online eventjes. Misschien zijn er nog wel wat kaartjes beschikbaar. We gingen terug in de tijd naar de grote hitsingle van de B-52's. Je hoorde ze hier op Nunspeet met The Love Shack. Vandaag krijgen we een paar wolkenvelden. Steeds meer ruimte voor de zon trouwens ook. Vanmiddag verloopt vrij zonnig met alleen wat sluierbewolking. Het blijft droog en het wordt zomers warm met temperaturen van 29 tot zelfs 30 graden. En daarbij staat een zwakke tot matige wind en die waait uit oostelijke richting. Vanavond blijft het nog lang warm en ook de nacht naar woensdag verloopt zacht met minimaal rond de 18 graden Celsius. De komende dagen schakelt het weer een tandje bij. Morgen wordt een tropische dag met volop zon en temperaturen van 32 tot zelfs 34 graden. En ook donderdag blijft het zonnig en heet met opnieuw zo'n 34 graden. Vrijdag lijkt de warmste dag van de week te worden. Naast veel zon loopt het kwik op naar zo'n 36 tot lokaal 37 graden. Het wordt behoorlijk benauwd. In de avond neemt de kans op een onweersbui toe. En ook het komend weekeinde blijft het zomers. Zaterdag kan het nog 34 graden worden. Zondag wordt het wat minder heet, maar neemt de kans op onweersbui opnieuw toe. Na het weekeinde lijkt de temperatuur langzaam te dalen, terwijl het overwegend droog blijft, zo laat. Laat me dat allemaal weten. Zo zie je maar weer. De temperatuur zo op dit moment in het hart van de Oenenburg winkelcentrum De Winhoven ligt zo rond de 16, 17 graden op dit moment op deze dinsdagmorgen. De Veluwe staat op met de nieuwe zingen van Tino Martin. Dit is die met Jong en Dom. Jong en

En Jong en Dom op Dinsweet. De gemeente Harderwijk geeft inwoners tips om stankoverlast uit de GFT-container tijdens warme zomerdagen te voorkomen. Nou, die zomerdagen die hebben we inmiddels natuurlijk al gehad en die komen nog meer. Zo adviseert de gemeente om de container zoveel mogelijk uit de zon te houden, ofwel in de schouder te zetten. En ook helpt het om snoeiafval bovenop of onder etensresten te leggen. Een krant onder in de bak kan vocht opnemen, al hoort papier natuurlijk normaal gesproken niet bij het GFT-afval. Vlees en visresten kunnen volgens de gemeente het beste worden verpakt in papier of een biologisch afbreekbaar zakje. En daarnaast kan een klein houtje onder het deksel zorgen voor extra ventilatie. Inwoners die op vakantie gaan worden gevraagd hun buren te vragen de container op de ophaaldag aan de weg te zetten. Bij het scheiden en het inzamelen van groente, fruit en tuinafval draagt GFT-afval bij aan de productie van compost en ook groene energie, zo laat men het weten. En dat allemaal via de bladen wat betreft vandaag. Dit was het voor vanochtend weer van 7 tot 9 de Veluwe stop. We zijn er morgen weer om 7 uur, fris en fruitig, zoals gebruikelijk. Van maandag tot en met vrijdag, horizontaal geprogrammeerd hier op Radio Dinsweet. Ook te beluisteren bij A1 Media voor de gemeente Nijkerk en Barneveld. En zo dadelijk, hij is inmiddels gearriveerd. Onze Roy Scheerman, presentator van de Ochtendkracht. Hij neemt je mee tussen 9 en 12 uur met het lekkerste van de vervlogen jaren, maar ook de hits van vandaag. De vaste items en natuurlijk 1 van de 3 is 1 van die items. En dat betekent dat er weer gestemd kan worden. En dat kan via de Facebookpagina van RTV Dinsweet. Graag tot vanmiddag, 12:02.

0: gedenkteken is meer dan steen. Het is een blijvende herinnering vol betekenis. Matseva Gedenkmonumenten in Hulshorst creëert samen met u een persoonlijk ontwerp. Voor een nieuw monument, vakkundige restauratie of onderhoud, wij ontzorgen u volledig. Matseva, waar herinneringen in steen met liefde zijn vormgegeven. Kijk op matseva.nl of kom langs voor een persoonlijk gesprek.
1: Kipliefhebbers opgelet. De allerlekkerste kip vind je bij Mr. Fillet. Onze kip komt gewoon uit Nederland. Zonder rommel en zonder toegevoegd water. Rechtstreeks vanuit onze eigen slachterij in Stroe, dus zonder tussenpersonen. Dat betekent verse kip voor de beste prijs. Van malse kipfilets tot onze populaire nuggets. Kom langs bij Mr. Fillet aan de Stationslaan in Nunspeet. Of in winkelcentrum Tweelingstad in Harderwijk. Mr. Fillet. Now we're talking.
2: Je auto maakt een raar geluid? Of hij doet helemaal niks meer? Geen paniek. Bij Auto Remco in Nunspeet fixen ze het gewoon. Auto Remco. Voor onderhoud, reparatie, APK, banden en airco-service. Maar ook betrouwbare occasions tegen een eerlijke prijs. Auto Remco. Marconiweg 9A in Nunspeet. Autoremco.nl.
3: In Museum Het Pakhuis ontdek je de rijke geschiedenis van de Veluwe. Stap in de voetsporen van de archeoloog. Verwonder over bijzondere vondsten. En zie hoe wetenschap ons verleden tot leven brengt. Een verrassende beleving. Voor iedereen met een nieuwsgierige blik. Het Pakhuis. Het leukste doe- en beleefmuseum van de Veluwe.
2: Ook voor de beste autoshampoos, poetsdoeken, bandenzwart, velgenreiniger, motorolie, motortoevoegingen en ruitenwisselvloeistof. Auto Remco. Marconiweg 9A in Nunspeet.
4: Op zoek naar een bemoedigend boek, een mooie kaart of een betekenisvol cadeau? Bij Christelijke Boekhandel Blijmare in Nunspeet vind je een verrassend breed assortiment voor jong en oud. Een plek waar je welkom bent aan de koffietafel voor een goed gesprek of gewoon even rust. Met liefde gerund door vrijwilligers, zodat er meer overblijft voor goede doelen. Kom langs aan de Stationslaan in Nunspeet

0: Op zoek naar de nieuwste modetrends? Ontdek Van den Pol Mode. Voor de mooiste dames- en herenmode. Perfect voor elke gelegenheid. Van casual tot chic. Of je nu op zoek bent naar een nieuwe look of een persoonlijk stijladvies. Onze mode-experts staan altijd voor je klaar. Bezoek vandenpolmode.nl voor inspiratie. Of kom langs in de winkel en ervaar zelf de kwaliteit en sfeer.
1: Van den Pol Mode. Jouw stijl, jouw keus.
0: Dorpstraat 46 in Nunspeet.
2: Zandengrind.nl. De leverancier van alle soorten zand, grind, split, tuinaarde en toebehoren. Eventueel geleverd aan huis. Op de stoep of in de tuin. Met onze vrachtauto met autolaadkraan. Zandengrind.nl. Ook voor afvalcontainers en afvalinzameling. Wist je dat wij beschikken over een mobiele betoncentrale? Hiermee maken wij beton op locatie. Al vanaf 500 liter. Kijk en bestel via zandengrind.nl. Voor hovenier, particulier, straatmakers en bouwbedrijven.

0: Rugpijn? Denk eens aan een nieuw bed. Bij Weber Woonwereld in Elburg vind je bijna alle Nederlandse topmerken bedden. En alles wat daarbij komt kijken. Pak je slaap en kom snel langs op onze slaapafdeling voor een persoonlijk slaapadvies.
1: Weber Woonwereld Elburg. Omdat je het verdient.
0: Westerlengte 1 in Elburg. Of kijk op weberwoonwereld.nl.
2: Het is elk weekend feest in de gezelligste huiskamer van het bruine eet- en feestcafé De Stoof in Nunspeet. Live muziek, pubquiz, proeverijen en nog veel meer. Dans, zing en beleef een onvergetelijke tijd in

0: Hou onze socials in de gaten of kijk op destoofnunspeet.nl voor het menu en de agenda.
1: De klok wordt mede mogelijk gemaakt door juwelier Leusink van Veen uit Nunspeet. Regio Radio, vernieuwd. Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Hoorn grotendeels verwoest. Het vuur brak rond 2 uur uit in een gebouw van een bedrijf dat mechanische skibanen ontwikkelt. De brandweer zet er groot materieel in om overstag naar omliggende panden te voorkomen. Dat lijkt te zijn gelukt. Volgens de veiligheidsregio is de brand inmiddels onder controle, maar een groot deel van het pand is verloren gegaan. Voor zover bekend raakte niemand gewond. De Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Estrella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. De ultrarechtse kandidaat behaalde volgens voorlopige tellingen een kleine voorsprong van ongeveer 1 procentpunt. Hij voerde campagne met harde maatregelen tegen drugscriminaliteit en guerrillagroepen, waaronder de bouw van megagevangenissen. De definitieve uitslag wordt later deze week verwacht. Uit het nieuwe rapport Geldzaak in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. Bijna 40% van de huishoudens zegt moeilijk rond te komen tegenover 32 twee jaar geleden. Vooral jongvolwassenen tussen 18 en 30 jaar hebben het zwaar. In die groep steeg het aandeel met financiële problemen van 40 naar 54%. Huurders en mensen met een wisselend inkomen blijken volgens het onderzoek ook extra kwetsbaar. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Een Airbus van Delta Airlines moest zaterdag een landing afbreken om een botsing te voorkomen met een Boeing van American Airlines die opsteeg vanaf een kruisende baan. Volgens vluchtgegevens kwamen de toestellen tot ongeveer 100 meter van elkaar. De piloten voerden een doorstart uit en landden later veilig. Dan nog het weer. Volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. De ochtendspits in het midden van het land lost vrij snel op. Op de A28 Amersfoort richting Utrecht, daar rijdt het verkeer nog langzaam tussen de afrit Den Dolder en Utrecht 4 kilometer. A50 Oss richting Arnhem tussen de knopende Bankhoef en Valburg 8. En 325 van Nijmegen naar Arnhem tussen het Gelderdoom en Westervoort 3 kilometer file. In alle gevallen is de vertraging maximaal 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: één radio. De stem van jouw regio. Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: A1 Radio,
0: goedemorgen.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Amerikaanse president Donald Trump heeft de Colombiaanse presidentskandidaat Abelardo de la Espriella al gefeliciteerd met zijn verkiezingswinst, hoewel de officiële uitslag nog niet is vastgesteld. Een zeer grote brand heeft vannacht een bedrijfspand op een bedrijventerrein in Den Hoorn grotendeels verwoest. Uit het nieuwe rapport Geldzaken in de praktijk 2026 van het NIBUD blijkt dat steeds meer Nederlandse huishoudens moeite hebben om financieel rond te komen. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt een bijna botsing tussen twee passagiersvliegtuigen op de luchthaven van Boston. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de aanhoudende hitte. Pas in het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

105.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
2: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Wie op zoek is naar werk maakt momenteel de meeste kans in de zorg, bouw en horeca. Dat blijkt uit een nieuwe lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Opvallend is de grote vraag naar vakmensen in de bouw, zoals metselaars, hoegers en wegenbouwmachinisten. Volgens deskundigen komt dat door de woningbouwopgave, de uitbreiding van het elektriciteitsnet en noodzakelijk onderhoud aan bruggen en wegen. Ook in de zorg blijven veel vacatures openstaan. Het UWV verwacht dat de krapte op de arbeidsmarkt voorlopig aanhoudt. Arbeidsmarktdeskundige Randstad stelt dat de stijging van het langdurig ziekteverzuim om een andere aanpak van werkgevers vraagt. Vooral psychische en stressgerelateerde klachten nemen toe. Volgens Randstad wordt nog te vaak pas actie ondernomen als een werknemer uitvalt. Juist preventie zou meer aandacht moeten krijgen, met name door goed leiderschap en tijdige ondersteuning. Investeren in medewerkers voordat ze uitvallen is volgens experts niet alleen goed voor het welzijn, maar ook financieel verstandig voor werkgevers. Werkgevers moeten zich beter voorbereiden op de aanhoudende hitte. Dat zeggen Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. Volgens hen kunnen eenvoudige maatregelen al veel verschil maken, zoals werkzaamheden plannen op koelere momenten van de dag, extra pauzes inlassen en de werkdruk tijdelijk verlagen. Zo kunnen gezondheidsklachten en uitval door de hitte worden voorkomen. Iran en de Verenigde Staten zetten 4 gezamenlijke werkgroepen op om een toekomstig vredesakkoord verder uit te werken. Dat heeft de Iraanse onderhandelaar Kazem Gharibabadi kentgemaakt na technische besprekingen in het Zwitserse Luzern. De werkgroepen gaan zich richten op nucleaire kwesties, het opheffen van sancties, economische wederopbouw en de uitvoering van een mogelijk akkoord. Dan nog het weer, volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

A1 Radio. A1 Radio. Jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Volg ons op Facebook. facebook.com/A1Mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Tuinstra met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Wie op zoek is naar werk maakt momenteel de meeste kans in de zorg, bouw en horeca, blijkt uit de nieuwe lijst met kansrijke beroepen van het UWV. Arbeidsmarktdeskundige Randstad stelt dat de stijging van het langdurig ziekteverzuim om een andere aanpak van werkgevers vraagt. Vooral psychische en stressgerelateerde klachten nemen toe. Werkgevers moeten zich beter voorbereiden op de aanhoudende hitte. Dat zeggen Arbodiensten Arbonet en Human Capital Care. Iran en de Verenigde Staten zetten 4 gezamenlijke werkgroepen op om een toekomstig vredesakkoord verder uit te werken. Het weer volop zon en temperatuur van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.
0: Van de lokale evenementen naar muziek uit de hele wereld. Dit is A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemorgen, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
3: Dit is Jos Thuis met het radionieuws op A1 Radio. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. En na de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Regenwater kan minder goed wegzakken in de bodem en versteende wijken warmen sneller op. Ook neemt de leefruimte voor insecten, vogels en andere dieren af. Gemeenten en natuurorganisaties roepen op om meer groen aan te leggen en tegels te vervangen door planten en struiken. Tweede Kamerlid Bushoff van ProNederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Volgens hem moeten malafide zorgbedrijven bij ernstige misstanden niet alleen een boete krijgen, maar ook strafrechtelijk vervolgd kunnen worden. Bushoff wijst erop dat jaarlijks 10 miljard euro aan zorggeld verloren gaat door fraude. Daarnaast wil hij de commercialisering van de zorg beperken. Zorginstellingen die grote winsten uitkeren aan aandeelhouders zouden hun vergunningen moeten kunnen verliezen. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. In Regime Change beschrijven journalisten Maggie Haberman en Jonathan Swan opmerkelijke scènes uit het Witte Huis. Zo zou Trump zelf gouden decoraties met secondenlijm hebben aangebracht in de Oval Office en ministers hebben uitgescholden tijdens vergaderingen. Ook beschrijven ze scherpe uitspraken over buitenlandse leiders en interne conflicten binnen de regering. Het boek verschijnt volgende week. Dan nog het weer. Volop zon en temperatuur van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt pas de kans op een onweersbui weer toe. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
0: Dit is A1 Radio.
1: De stem van jouw regio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Jos Thuis staan met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs nog hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Bijna de helft van alle Nederlandse tuinen bestaat uit tegels, stenen of andere verharding. Dat blijkt uit nieuw onderzoek naar de inrichting van particuliere tuinen. Volgens deskundigen zorgt die verstening voor extra problemen tijdens periodes van hitte en hevige regenval. Tweede Kamerlid Bushoff van ProNederland wil zorgfraude veel harder aanpakken. Een nieuw boek over de tweede ambtstermijn van Donald Trump zorgt voor ophef in de VS. Het weer volop zon en temperaturen van 25 graden aan zee tot 32 in het zuiden. Het KNMI heeft voor morgen voor bijna het hele land code oranje afgegeven vanwege de hitte. In het weekend neemt de kans op een onweersbui toe. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: Op 93.5 en op 106.8 FM.
0: De stem van jouw regio.
1: De lokale.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 12 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs hoger. Daarmee groeit de kans op een zogenoemde superhittegolf. Daarvoor moet op meerdere dagen achter elkaar minstens 30 graden worden gemeten, waarvan tenminste 3 dagen boven de 35. Vooral in het zuiden en oosten van het land wordt extreme hitte verwacht. Het KNMI heeft voor diverse regio's inmiddels code oranje afgegeven. En in Italië heeft het gezondheidsministerie code rood afgekondigd voor 15 steden. Inwoners van onder meer Milaan en Rome zijn door de autoriteiten opgeroepen om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven. Er wordt rekening gehouden met lokale stroomuitval doordat het netwerk moeite heeft met de hoge temperaturen. Verder krijgen Italianen het advies om zich koel te houden en lichte maaltijden te eten. Uit een onderzoek van de VRT is gebleken dat Belgische mannen op verschillende websites en in sociale mediagroepen, zoals Facebook en Telegram, naaktfoto's van hun partner delen. Vaak gaat het om foto's die tegen de wil van de vrouw of vriendin worden verspreid en om stiekem genomen foto's. De deelnemende mannen leveren onderling commentaar op de foto's en dat gebeurt vaak op zeer seksistische wijze, aldus de Vlaamse radio- en televisieorganisatie. De president van Tsjechië, Petr Pavel, gaat naar het grondwettelijk hof omdat de regering van zijn land hem niet heeft opgenomen in de Tsjechische delegatie voor de NAVO-top. Pavel is boos en vindt dat de top onder zijn bevoegdheid valt. Gisteren werd bekendgemaakt dat de president niet mee mag naar Turkije. Tsjechië wordt op de top vertegenwoordigd door de ministers van Defensie en Buitenlandse Zaken en premier Andrej Babis. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm en vanaf morgen wordt het tropisch heet. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.
2: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
3: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Nederland maakt zich op voor een uitzonderlijk warme periode. Volgens Weer Online kan de temperatuur de komende dagen in delen van het land oplopen tot 35 graden of zelfs hoger. En in Italië heeft het gezondheidsministerie code rood afgekondigd voor 15 steden. Inwoners van onder meer Milaan en Rome zijn door de autoriteiten opgeroepen om overdag zoveel mogelijk binnen te blijven. Uit een onderzoek van de VRT is gebleken dat Belgische mannen op verschillende websites en in sociale mediagroepen, zoals Facebook en Telegram, naaktfoto's van hun partner delen. De president van Tsjechië, Petr Pavel, gaat naar het grondwettelijk hof omdat de regering van zijn land hem niet heeft opgenomen in de Tsjechische delegatie voor de NAVO-top. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
4: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

104.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Adverteren op AN Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedemiddag. Je luistert naar AN Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Vanwege de hoge temperaturen worden de komende dagen verschillende sportevenementen afgelast. Denk daarbij aan de Roda Run in Kerkrade, de Zwarte Waterlandloop, de Ronde van Nieuwveen, de Schoklandloop en de Wandelvierdaagse in Zevenum. Eerder ging er ook al een streep door de wielertocht IJsselmeer Challenge en de triathlon van Zeewolde. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot en met in ieder geval vrijdag geldt voor Zuid- en Midden-Nederland code oranje vanwege extreme hitte. En Rijkswaterstaat heeft ondertussen het hitteprotocol naar 6 provincies uitgebreid. Het protocol was al van kracht voor Noord-Brabant en Limburg, maar sinds vanmorgen geldt het ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland. Weggebruikers die met pech onderweg stil komen te staan zullen in deze provincies zo snel mogelijk naar een veilige locatie met voorzieningen gebracht worden. Aan het einde van de ochtend was de temperatuur van het wegdek op sommige plaatsen al tot boven de 38 graden opgelopen. Vanaf volgend jaar komt de elektrische raceklasse Formule E naar Nederland. De race vindt plaats op het circuit van Zandvoort, waar dit jaar van 21 tot en met 23 augustus voor de laatste keer de Formule 1 gereden wordt. Racefans kunnen 18 en 19 juni volgend jaar alvast in hun agenda zetten, want dan worden 2 Formule E-races op het Noord-Hollandse circuit verreden. Dat seizoen worden ook de nieuwe elektrische raceauto's geïntroduceerd. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 4 kilometer file tussen Heteren en Knoopend Valburg. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur.

0: A1 Radio. De stem van jouw regio. A1 Radio. A1 Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is jouw

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. Vanwege de hoge temperaturen worden de komende dagen verschillende sportevenementen afgelast. Denk daarbij aan de Roda Run in Kerkrade, de Zwarte Waterlandloop, de Ronde van Nieuwveen, de Schoklandloop en de Wandelvierdaagse in Zevenum. En Rijkswaterstaat heeft ondertussen het hitteprotocol naar 6 provincies uitgebreid. Het protocol was al van kracht voor Noord-Brabant en Limburg, maar sinds vanmorgen geldt het ook voor Zuid-Holland, Utrecht, Zeeland en Gelderland. Vanaf volgend jaar komt de elektrische raceklasse Formule 1 naar Nederland. Het weer, zonnig en droog. Bij een zwak tot matige oostenwind wordt het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Tot en met zondag stuurt de ANWB extra personeel de weg op, dit vanwege de voorspelde hoge temperaturen. De afgelopen dagen heeft de bond 10% meer pech onderweggevallen binnengekregen dan normaal. Denk daarbij aan oververhitte auto's, accu's die het begeven en kapotte banden. Verwacht wordt dat vanwege de staking in het openbaar vervoer morgen meer mensen in de auto stappen. Deze staking duurt tot 8 uur 's ochtends. Daarna wordt de dienstregeling geleidelijk weer opgestart. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Morgenochtend staat de landelijke staking in het openbaar vervoer in de agenda en volgens de bond is dit een eerste waarschuwing aan het adres van het kabinet. De bond noemt de afbraakplannen desastreus voor iedereen. Morgenochtend rijden er tussen 4 en 8 uur geen NS-treinen en legt ook het personeel van metro, tram en busvervoer het werk neer. Verschillende bedrijven treffen maatregelen om hun bezorgers tijdens de warme dagen te ontzien. Zo krijgen ze meer tijd om te pauzeren, tips en water mee voor onderweg. Op meerdere plaatsen in het land kan een superhittegolf ontstaan. Daarbij is het 5 dagen op rij 30 graden of warmer, met op 3 van die dagen maxima van 35 graden of meer. Vanaf morgenmiddag 12 uur tot in ieder geval vrijdag is in het zuiden en midden van het land code oranje van kracht vanwege zeer hoge temperaturen. Gisteren voeren er sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zeker 36 vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Het aantal kan zelfs nog hoger uitvallen omdat niet alle schepen hun transponder aan hebben staan. Voor de oorlog maakten rond de 120 schepen per dag gebruik van de zeestraat. Gisteren zei de Amerikaanse vicepresident J.D. Vance dat de zeestraat weer open is. Afgelopen weekend meldde Iran de Straat van Hormuz weer dicht te gooien na de Israëlische aanvallen op Libanon. Het weer zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A50 Arnhem richting Oss staat 8 kilometer file tussen Renkum en Knoopend Valburg. Door een kapotte vrachtwagen is de rechterrijstrook dicht. De vertraging is een half uur. De N302 Kootwijk Lelystad is in beide richtingen dicht bij de N305. Dat komt door een gekantelde vrachtwagen richting Lelystad. 2 kilometer file. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio.
1: AE Radio.
0: AE Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis. Dit is

elke zaterdagmiddag van 2 tot 5 op A1 Radio. Sportmatinee. We volgen alle wedstrijden uit de regio en houden jou op de hoogte van de ontwikkelingen. Sportmatinee wordt mede mogelijk gemaakt door Karprof Jos Bouw. De professionals voor uw

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Tot en met zondag stuurt de ANWB extra personeel de weg op, dit vanwege de voorspelde hoge temperaturen. De afgelopen dagen heeft de bond 10% meer pech onderweggevallen binnengekregen dan normaal. Vakbond FNV maakt een vuist tegen de kabinetsplannen om op de sociale zekerheid te bezuinigen en waarschuwt nu al met nog meer en langere acties na de zomer. Verschillende bedrijven treffen maatregelen om hun bezorgers tijdens de warme dagen te ontzien. Zo krijgen ze meer tijd om te pauzeren, tips en water mee voor onderweg. Op meerdere plaatsen in het land kan een superhittegolf ontstaan. Gisteren voeren er sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zeker 36 vrachtschepen door de Straat van Hormuz. Het aantal kan zelfs nog hoger uitvallen, omdat niet alle schepen hun transponder aan hebben staan. Het weer, zonnig en droog, bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
2: A1 Radio.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 3 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. Een 42-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van een poging tot moord op één of meerdere asielzoekers op 7 april bij een AZC in Amsterdam. Marcel de G. uit Vught zou verklaard hebben dat hij dit plan had omdat hij een statement wilde maken na de dood van de 17-jarige Lisa vorig jaar. De man gedroeg zich op 7 april opvallend. Toen de politie hem aansprak, zei hij dat ze op tijd waren omdat hij van plan was meerdere mensen neer te steken. De rechter besloot dat de verdachte langer vast blijft zitten. Iran heeft wel ingestemd met inspecties van hun atoomprogramma. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. Vicepresident J.D. Vance zei dat al eerder, maar Iran liet weten dat daar geen afspraken over gemaakt waren. Op zijn platform Truth Social schrijft Trump: ondanks hun protesten en valse beweringen is Iran volledig en helemaal akkoord gegaan met de nucleaire inspecties op het hoogste niveau tot ver in de toekomst. Zonder deze garantie had Trump sowieso niet verder willen praten met de Iraniërs. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een 30-jarige man opgepakt voor het illegaal in het bezit hebben van lichaamsdelen. De verdachte heeft ondertussen toegegeven dat hij de menselijke resten uit het ziekenhuis waar hij werkte heeft meegenomen. Maar ook ging hij op begraafplaatsen op zoek naar botten. De politie kreeg een tip dat een verpleegkundig assistent thuis lichaamsdelen bewaarde. De man verklaarde dat hij een passie voor anatomie heeft en ook graag dieren ontleed. Het weer, zonnig en droog, bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A6 Muiden-Lelystad die is afgesloten halverwege Almere en Lelystad, ter hoogte van het tankstation. Daar is een ongeluk gebeurd. Je wordt langs het ongeluk geleid via de parkeerplaats en het tankstation. Op de A28 naar Utrecht, tussen Den Dolder en Utrecht, doe je er een kwartier langer over. En de N302 Harderwijk-Lelystad die is tussen Harderwijk en de N305 in beide richtingen dicht door een gekantelde vrachtwagen. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio. Goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit

0: op 93.5 FM en op 106.8 FM.
1: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een 42-jarige man wordt door het Openbaar Ministerie verdacht van een poging tot moord op één of meerdere asielzoekers op 7 april bij een AZC in Amsterdam. Iran heeft wel ingestemd met inspecties van hun atoomprogramma. Dat meldt de Amerikaanse president Trump. In de Hongaarse hoofdstad Boedapest is een 30-jarige man opgepakt voor het illegaal in het bezit hebben van lichaamsdelen. Het weer, zonnig en droog, bij een zwak tot matige oostenwind is het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: Op 93.5 FM en op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 4 uur.
2: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. Dit kan leiden tot hoesten, kortademigheid en meer luchtwegklachten. Mensen die gevoelig voor smog zijn, krijgen het advies binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. De lucht is in de namiddag en de vroege avond het meest verontreinigd. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Volgens de Unie van Waterschappen zijn vooral veendijken gevoelig voor droogte. In Brabant is een onttrekkingsverbod ingesteld. Dat houdt in dat er geen water uit rivieren, sloten en beken mag worden gehaald om het land te besproeien. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. Een woordvoerder van asielminister Van den Brink zegt dat verschillende lidstaten, waaronder Nederland, aan de vervolggesprekken deelnemen, maar dit betekent niet dat Nederland de relatie met de Taliban gaat normaliseren. Het is een kans om de terugkeer van afgewezen Afghanen naar hun thuisland beter te kunnen regelen. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa is de Nederlandse Tanja Gongrijp geworden. Ze is zeer vereerd met haar verkiezing op zo'n cruciaal moment voor Europa. De Raad van Europa is volgens Gongrijp nu belangrijker dan ooit, omdat de gedeelde waarden van mensenrechten, democratie en de rechtsstaat steeds meer onder druk staan. De Raad van Europa bestaat uit 46 landen in en rondom Europa en heeft onder andere als doel de vrede in Europa te bewaren. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het wordt alweer drukker op de weg. De eerste files van de avondspits ontstaan. De meeste vertraging heb je op de A12 richting Arnhem. Tussen Maarn en Veenendaal-West liggen voorwerpen op de weg en hierdoor zijn twee rijstroken dicht. Reken op ruim een half uur vertraging. Ook op de A50 is het druk richting Os, tussen knooppunt Valburg en Ravenstein, 10 minuten. En op de N302 Harderwijk richting Lelystad is een vrachtwagen gekanteld tussen Harderwijk en de aansluiting met de N305. Hierdoor is de weg afgesloten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: AE Radio, goedemiddag.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is

0: Je luistert naar A1 Radio. Hits from the Heartland, the best new country, hoor je hier. Elke zondagmiddag van 5 tot 7 op A1 Radio.
1: Hits from the Heartland with Camille Janssen.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ellie van Loenen met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu waarschuwt dat morgen en donderdag de luchtkwaliteit in het zuiden en midden van het land slecht is en dat wordt door smog veroorzaakt. Smog ontstaat op zonnige dagen met weinig wind waarbij de luchtvervuiling zich ophoopt. De waterschappen treffen maatregelen tegen de droogte. Ook worden de dijken extra geïnspecteerd om in de gaten te houden of de droogte en de hoge temperaturen schade veroorzaken. Bij het overleg tussen de Europese Commissie en de Taliban in Brussel is een Nederlandse ambtenaar aanwezig. Het gaat in dit geval om een gesprek over het terugsturen van afgewezen Afghaanse asielzoekers. De plaatsvervangend secretaris-generaal van de Raad van Europa is de Nederlandse Tanja Gongrijp geworden. Het weer, zonnig en droog bij een zwak tot matige oostenwind, is het 25 tot 31 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.
0: Nu terug naar de beste muziekmix van de regio.
3: A1 Radio.
0: A1 Radio. De stem van jouw regio.

0: dan het was.
1: Dit is A1 Radio, jouw lokale radio in Nijkerk, Barneveld en omgeving. Jouw geluid van lokaal tot wereldwijd. De stem van jouw regio.

0: steunt de ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedemiddag, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 5 uur.
3: Dit is Ellie van Loenen met het radionieuws op A1 Radio. Tegen een 58-jarige conciërge van een Soetermeerse basisschool heeft het OM 7 jaar gevangenisstraf en TBS met dwangverpleging geëist. De man werkte tussen 2019 en 2025 op de school en zou met 2 leerlingen ontucht gepleegd hebben. Hij wordt er ook van verdacht in ieder geval 18 leerlingen in het geheim gefilmd te hebben en had een kleine 200.000 afbeeldingen van seksueel kindermisbruik in zijn bezit. Aanvankelijk nam de school klachten van ouders over de man niet serieus, zo bleek vandaag. Het Nederlandse zwemwater is niet overal veilig. Op 46 locaties geldt zelfs een waarschuwing voor gezondheidsrisico's. Nederland heeft zo'n 950 plassen, recreatiewateren en meren waar gezwommen kan worden. Daar wordt de kwaliteit van het water geregeld gecontroleerd. Naast waarschuwingen kan er ook een negatief zwemadvies worden afgegeven. Voor 35 zwemplekken geldt nu zo'n negatief zwemadvies. Tegen 2 vrouwen is 2 jaar celstraf geëist vanwege zware kindermishandeling in Utrecht. De 37-jarige Carlijn van R. zou haar minderjarige dochter en zoon geregeld hebben mishandeld en de 42-jarige vriendin van de vrouw zou medeplichtig zijn. Tussen augustus 2023 en 19 augustus het jaar erop zou de moeder volgens het OM haar kinderen geslagen en geschopt hebben en soms kregen de kinderen een hele dag geen eten of drinken. Ook werden ze opgesloten, gekleineerd of onder een koude douche gezet. In het Groningse ziekenhuis UMCG is vanmiddag op verschillende plekken rookontwikkeling ontstaan. Dit kwam door brand in een groepenkast. De brandweer rukte massaal uit en spoedpatiënten werden geëvacueerd. Volgens de brandweer veroorzaakte een smeulende kabelgoot een rookoverlast. Een van de plekken in het ziekenhuis waar rook voorkwam was de afdeling keel, neus en oorheelkunde. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het nog lang warm. In het noordoosten is het vannacht 14 graden. In het westen, zuiden en de grotere steden 24 graden. Vanaf morgen is het tropisch. De zon schijnt uitbundig en bij een zuchtje oostenwind wordt het gemiddeld 32 tot 35 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Er staan in het midden van het land files op de A1 richting Apeldoorn. Tussen Baarn en Barneveld is je vertraging een kwartier. En op de A1 richting Hengelo staat een kapotte auto tussen afrit Voorst en Deventer. Die zorgt voor 10 minuten vertraging omdat de linkerrijstrook dicht is. De A50 dan richting Zwolle tussen Apeldoorn en Vaassen, 10 minuten extra. En richting Arnhem op diezelfde A50 is het langzaam rijden tussen afrit Loenen en afrit Schaarsbergen. Hier heb je een kwartier vertraging. Tot slot nog de A50 richting Os. Tussen knooppunt Valburg en Ravenstein doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: A1 Radio, goedemiddag.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is hier.

Hij gaat een plaats omhoog naar nummer 13 in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Kane Brown en Woman. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier in Nederland, Vlaanderen, Bonaire, Thailand, Spanje, Noord-Ierland en de USA. Met Hudson Westbrook en Painted You Pretty.

De Country Classic gaan we deze week precies een kwart eeuw terug in de tijd. 25 jaar geleden dat dit in de hoogste regionen stond van de Amerikaanse country chart. Keith Urban en Where the Blacktop Ends. Hits from the Heartland, hier is Ian Mansick en Love is Blind. You told

Met de meest recente hitsing over Casey Musgraves, nou Dry Spell of Loneliest Girl. Nou, het lijkt erop in de Billboard Country Airplay Chart dat de eerstgenoemde gewonnen heeft. It's from the Heartland, the best in new country. Meer informatie over het programma en de aangesloten stations vind je op www.hitsfromtheheartland.com. Twee plaatsen omhoog naar nummer 6 deze week. Hier is Jason Aldean en Don't Tell On Me.

4 plaatsen gestegen in de Billboard Country Airplay Chart deze week. Naar nummer 18, Zac Tappen, South of Sanity. En het interview wat ik met hem had, kun je teruglezen op de site van newcountry.nl. Op AM, FM, DAB+, kabel, digitaal en online. Elke week hoor je de best new country hier. Nieuwe de top 10, Ella Langley, Morgan Wallen,

Nummer 12 Country Airplay uit de zomer van 2023. En de recente oldies komen uit dit jaar in deze aflevering van Hits from the Heartland. Je hoorde Mitchell Tenpenny en We Got History. Terug naar de chart van het ogenblik. Hier is John Morgan in

0: Elke week zetten we in Hits from the Heartland een artiest of groep in de schijnwerpers.
1: Kathy Bailey, Michael Bonagura en Alan LaBeouf zijn een trio uit New Jersey. De twee mannelijke leden zongen in de band London Fog. Kathy voegde zich bij de jongens nadat een vriend hun een demo van haar had gegeven. De groepsnaam werd bedacht door een manager bij RCA Records. Ze zongen ook op de achtergrond bij Randy Travis en Dan Seals. Later verliet Alan de band en gingen de inmiddels getrouwde Michael en Kathy als duo verder.
0: Deze week Spotlight on...
1: Bailey and the Boys.

Spotlight on, Bailey and the Boys. Je hoorde drie hits van deze groep uit de Garden State. Wilder Days, Can't Turn the Tide en Perfect. In de hit van Fairground Attraction uit 1988 in de Lage Landen. Hier zijn Charles Wesley Godwin featuring Luke Combs en Better That Way.

the first time on Dutch Radio. De absolute primeur van het nieuwe zingen van Lainey Wilson. Ze doet het samen met John Mayer en Phones, Keys, Wallet. Tijd om eruit te gaan voor het nieuws en de mededelingen. Zo direct ben ik bij je terug met de 2 uur hits van de Heartland. Met daarin de Dutch Barn. Een overzicht van de Billboard Country Airplay top 10 en de super primeur. We gaan het uur uit met Shane Prophet en Love Lit Country. Tot zo!

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
3: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
3: Met nu het regio actueel nieuws van 6 uur.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een VIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Veilbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. De gemeente Hardenberg verhoogt de dwangsom voor het COA omdat een asielzoekerscentrum met ruim 100 personen erin nog altijd niet dicht is. Het COA moet vanaf nu 64.000 euro per dag betalen zolang die opvang open blijft. Het AZC had al in maart de deuren moeten sluiten, maar dat gebeurde niet vanwege een tekort aan andere opvangplekken. De eerdere dwangsom leverde al bijna 5 miljoen euro aan boetes op. Volgens de gemeente Hardenberg is het nog niet duidelijk wanneer het centrum nu sluit. En twee kinderen die gewond raakten bij het ernstige verkeersongeval in het Zeeuwse Vogelwaarde liggen nog altijd in het ziekenhuis. Een derde kind mocht vorige week het hospitaal verlaten. Bij dat ongeluk kwamen 3 mensen en een volwassene om het leven. De 19-jarige bestuurder van de betrokken auto wordt verdacht van dood door schuld. Volgens de belangenorganisatie van de familie is de situatie van de gewonde kinderen stabiel. Wel bestaan er nog altijd grote zorgen over hun herstel en revalidatie. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In het midden van het land verschillende files door pechgevallen en ongelukken. Dat is onder andere het geval op de A1 richting Hengelo. Tussen afrit Voorst en Badmen kom je een kapotte vrachtauto tegen. De rechterrijstrook is er dicht en je vertraging meer dan een half uur. Ook op de A325 richting de Duitse grens is het druk. Tussen Elst en Lent 3 kilometer met 15 minuten vertraging. Op de N302 richting Lelystad is een vrachtwagen gekanteld. Daarom is de weg dicht tussen de aansluiting met de A28 en de N305. En tot slot de N344 richting Holte. Tussen de aansluiting met de N792 en Deventer doe je er een kwartier langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: AE Radio, goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

grootste stijger binnen de Billboard Country Airplay Top 10 deze week. Change My Mind en Riley Green. Hij gaat van 5 naar 2. 2 uur lang met hits van de Heartland. En jij bent helemaal op de hoogte van alle ontwikkelingen binnen de new country scene. Snel stijgend op het ogenblik Kenny Chesney en Carry On.

was zijn nieuwe single en de opvolger van In The Moment en Catch A Rainbow heet The Other Man. Hij stond centraal in de Dutch Barn. It's from the heartland, the best in new country. Hier is Zach John King en Get Your Drinking.

week for the first time on Dutch Radio. Deze week een van de grote national breakouts. De nieuwe single van Co Wetzel heet Hurts Like You. Reacties zijn van harte welkom op de Facebookpagina van Hits from the Heartland. Like de pagina. En als je dat dan toch bent, vraag dan direct jouw favoriete new country plaat aan. Hier zijn Kevin Powers en Shaboozy. En move on.

plaats omhoog naar nummer 9 deze week. Meghan Moroney, Beautiful Things. Elke aflevering van Hits from the Heartland is na te luisteren op de site www.hitsfromtheheartland.com. Hier is Russell Dickerson en Worth Your Wild.

nummer 3 country airplay uit 2023. Justin Moore en Priscilla Block. You and me and whiskey. Hits from the Heartland, the best in new country. 2 plaatsen omhoog naar nummer 7. Morgan Wallen en Del.

0: You're listening to Hits from the Heartland.
1: Een overzicht van de Billboard Country Top 10 van deze week.
2: Met één nieuweling in de lijst van deze week. En dat houdt in dat de ex-nummer 1 van Tucker Wetmore met Brunette eruit is. Nieuw in de top 10 van 13 naar 10. I Can't Love You Anymore. Ella Langley en Morgan Wallen. En Megan Maroney gaat de plaats omhoog van 10 naar 9 met Beautiful Things. Vorige week 7, deze week 8. Sleepless in a Hotel Room van Luke Combs. En je hoorde de plaats zojuist van 9 naar 7. Twee plaatsen omhoog. Don't We en Morgan Wallen. Ook twee plaatsen de goede richting op van 8 naar 6. Don't Tell On Me en Jason Aldean. En Ella Langley voor de tweede keer in de top 10. Net Choosing Texas gaat van 6 naar 5. Vorige week 2, deze week 4. Twee plaatsen gezakt. Jordan Davis, Turn This Truck Around. En 3 is een zittenblijver. Hate How You Look en Josh Ross. De grootste stijger binnen de top 10 is Change My Mind en Riley Green. En dat betekent nog steeds op nummer 1. Voor de tweede achtereen volgende week en de 16e week notering. Be Her en Ella Langley.

For the first time on Dutch radio, de absolute primeur van het nieuwe single van Taylor Swift. I knew it, I knew you. Je hoorde hem het allereerst hier in Hits from the Heartland. Hits from the Heartland, the best in new country. Vorige week for the first time on Dutch radio. Deze week de Hotshot debut. Oftewel de hoogste nieuwe binnenkomer in de Billboard Country Airplay chart. De nieuwe Corrie Kent.

Look, move, no. Blijven staan op nummer 3 deze week. Hate How You Look en Josh Ross. Elke week om deze tijd hoor je de best new country hier. Lokaal, landelijk en wereldwijd met Chase Matthew en Holding It Down.

Chase Matthew en Holding It Down. And there you have them. Jouw hits from the Heartland voor deze week. De afgelopen twee uur heb je kunnen luisteren naar het beste dat New Country te bieden heeft. Hits from the Heartland is een productie van Camille Jansen Cross Media. Houd je radio hier en ik laat je alleen met nummer 2 Airplay uit 2023 voor Jordan Davis. And next thing you know.

0: ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
2: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
2: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 7 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachten hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een WIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Minister Veilbrief noemt de situatie zorgelijk en wil het arbeidsongeschiktheidsstelsel hervormen met de vakbonden en de werkgevers. Volgens hem kampt het UWV al jaren met een tekort aan keuringsartsen. Om de achterstanden te verkleinen moeten andere medewerkers meer taken van artsen overnemen. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. De belangrijke vaarroute voor de wereldwijde oliehandel was de afgelopen maanden zwaar verstoord door het conflict in het Midden-Oosten. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. De hoofdroute blijft wel gesloten vanwege mijnen, waardoor schepen alternatieve routes moeten gebruiken. De olieprijs is alweer iets gedaald. En alle inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran krijgen op 4, 5 en 6 juli 3 dagen vrij voor de begrafenis van Ali Khamenei. De Ayatollah kwam eind februari om het leven bij een Amerikaans-Israëlische aanval. Op 9 juli is de begrafenis in Mashhad, de geboorteplaats van Khamenei. De burgemeester verwacht miljoenen deelnemers aan de rouwstoet. Na zijn dood werd Ayatollah opgevolgd door zijn zoon, Mojtaba Khamenei. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Radio. Goedenavond.
2: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. Steeds meer mensen moeten langer dan een half jaar wachten op een VIA-keuring van het UWV. Op dit moment gaat het om ruim 11.000 mensen, ruim 3.000 meer dan vorig jaar. Het scheepvaartverkeer door de Straat van Hormuz neemt weer toe na de intentieverklaring tussen de Verenigde Staten en Iran. Volgens scheepvaartgegevens varen er inmiddels weer tientallen vrachtschepen door de zeestraat. En alle inwoners van de Iraanse hoofdstad Teheran krijgen op 4, 5 en 6 juli 3 dagen vrij voor de begrafenis van Ali Khamenei. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
1: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
0: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van 8 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers. Ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning, omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Want bij temperaturen rond de 30 graden kunnen treinonderdelen oververhit raken en storingen veroorzaken. De NS wil door de dienstregeling uit te dunnen eventuele problemen beter opvangen. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. De vakbonden zijn boos vanwege de kabinetsplannen om te bezuinigen op de sociale zekerheid en sluiten meerdere zware acties niet uit. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet sneller komt met een uitreisverbod voor meisjes die risico lopen op genitale verminking in het buitenland. Volgens VVD, CDA en SP duurt de voorbereiding van wetgeving veel te lang. Het uitreisverbod moet door een rechter kunnen worden opgelegd om meisjes beter te beschermen. Ook wil de Kamer een meldplicht voor scholen en zorgverleners bij vermoedens van risico. Nog te weinig ouders die betrokken zijn bij genitale verminking worden nu strafrechtelijk vervolgd. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. De NS rijdt vanaf morgen op meerdere trajecten met minder treinen vanwege de te verwachte hitte. Er rijden morgenochtend tussen 4 en 8 uur door een landelijke staking helemaal geen treinen, bussen en trams. En de Tweede Kamer wil dat het kabinet sneller komt met een uitreisverbod voor meisjes die risico lopen op genitale verminking in het buitenland. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
0: Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. De stem van jouw regio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 9 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Door een uitspraak van de Raad van State werd die controle juist tijdelijk stopgezet. Maar voorstanders zeggen dat het hervatten nodig is voor de nationale veiligheid. Tegenstanders vinden het juridisch onhoudbaar. Minister Van den Brink waarschuwt dat pas met een nieuwe wet de controles van telefoons van asielzoekers weer mogelijk zijn. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Die brug is maar één van de weinige spoorverbindingen tussen de Krim en Rusland. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. Daarbij zouden onder meer een hijskraan en een trein zijn geraakt. Oekraïne noemt de actie een tactische overwinning, omdat het Russische troepenverplaatsingen via de Krim nu bemoeilijkt. En een 32-jarige Amerikaan is veroordeeld tot 100 jaar cel voor het neerschieten van een agent bij een uitzetcentrum in Texas. 7 medeverdachten kregen zware straffen tot 70 jaar voor hun rol in het incident. De groep protesteerde vorig jaar op 4 juli tegen het immigratiebeleid bij het centrum in Alvarado. Tijdens die ongeregeldheden werd een politieagent in de keel geraakt, maar hij overleefde en herstelde volledig. De aanklagers noemen het een geplande aanval, geen uit de hand gelopen protest. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: A1 Radio. Goedenavond.
0: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek. Verbindend in de regio Barneveld en Nijkerk.
1: De stem van jouw regio.
0: AE Radio.
3: Let's go out to center stage, WSM's Grand Ole Opry.
4: Howdy, country music fans. It's time for y'all to listen to Countryland. They're going to play y'all some old and some new country music and bluegrass music. And saddle up, because it's going to be one heck of a ride.
5: Washington, we woke up. Tell the cost to D.

0: Americana, de beste muziek die we kunnen krijgen voor op de radio, hè? Vind ik tenminste wel. Want ja, wij hebben dan nog een keer de bijzondere mogelijkheden om daar heel veel van te draaien. En dat doen we ook graag. En ja, ik moet Ronald bedanken voor gisteravond, hè? Daar hebben we toch weer wat moois van gemaakt samen.
1: Dat laat ik graag aan de luisteraars over vandaag.
0: Oh.
1: Of niet leuk
0: ja,
1: van vinden.
0: Ja, de mensen
1: wij denken
0: er
1: van wel.
0: De mensen kunnen ervoor bellen.
1: Wordt een hele leuke, gezellige uitzending.
0: Ja, nou, dat gaan we zeker verzorgen verder. En ik noem Lucas volgende presentator.
2: Ja, goedenavond allemaal.
0: Goedenavond, Luc. Henny als, ja, moet ik zeggen, derde of vierde presentator. Maar...
3: maakt mij niet uit.
0: Maar Henny is er wel.
3: Ja.
0: Hallo. Goedenavond, Henny. En Patrick is er weer voor, ja, de technieken.
3: Goedenavond.
0: Goedenavond, Patrick. En we begonnen met Jimmy LaFave. Eigenlijk een artiest die regelmatig door Leen en Harrow wordt gedraaid. Maar wij hebben vanavond zo heel voorzichtig even eentje gepakt en gedraaid. Red Dirt Night. En dan gaan we... Oh, dat mag ik ook weer doen. Een fantastische bluegrasszangeres, Becky Buller. Ja, ik kan er nog zo heel veel over vertellen, maar... Het is toch wel,
1: Becky heeft de achtergrond van klassieke viool. Ze heeft jazz gespeeld, de bas in een jazzband. En ze heeft een concerten gezongen, ze heeft jazz gezongen. Ze heeft symfonieorkest gedaan. En gelukkig voor ons heeft ze daarna gewoon lekker bluegrass gedaan.
0: Dat vind ik veel belangrijker. En dan gaan we luisteren naar het nummer Nothing.

0: ja, wat andere disjockeys dan dat, of ja, DJ, of hoe gaan we het noemen?
1: Een beetje verandering van spijs gewoon.
0: Ja.
1: We hebben keurig ondersteuning in het team. Dus het vaste techneutenteam is op pad, die is op concert.
0: Ja. Ja.
1: Dus we hebben Patrick als extra. En toen hadden we zoiets, nou, dan moeten we ook maar even onszelf laten vervangen, toch?
0: Ja, zeker.
1: Wij kunnen lekker achterover leunen met deze hitte.
0: En dan,
1: we hebben gewoon twee hele sterke mannen te zitten en die regelen het gewoon verder voor ons vanavond.
0: Komt wel goed, hè?
1: Ja,
0: dan. Nou, dan ga ik Luc het woord geven.
2: Ja. Nou, ik ben natuurlijk al verschillende keren op de EWOP geweest. Zoals de meesten wel weten. Ik kwam in 2008, 2009 en 2010 was er een leuke Duitse bluegrass band. Maar die is nooit op het podium geweest. Maar die was wel ontzettend goed. Ze kwamen uit Keulen. En dat is, de band heet Guffet Grass. En ja, dat was heel interessant, heel mooi. En hele mooie muziek. Eigenlijk, ja. Jammer dat ze nooit door de commissie zijn benoemd tot het hoofdpodium. Want wat ze neerzetten is echt werkelijk fantastisch. En dan gaan we nu naar Guffet Grass luisteren.

0: Nou, dit was dus Covered Grass. En je had het nummer nog niet genoemd, de titel. Maar dat ga ik even doen voor je, Luc. Ja. Het was Between the Years.
1: Between the Years, ja.
0: Ja.
1: Ja, ja, en fantastische muziek. Ja. Het is jammer dat, dat ze eigenlijk nooit echt zijn doorgebroken. Wat Ronald net ook zei. Van, nou ja, dat zijn natuurlijk ook bands die dus gewoon kwamen. Alleen gewoon lekker om het seizoen te starten. En ja, elkaar te ontdekken en te zien en ja, te horen. En ja, en deze band was daar ook één van. En,
0: nou, mooi, Luc.
1: Ja.
0: Dan gaan we naar de Bellamy Brothers. Wie kent dat?
2: Ja, wie denk je? Ik uiteraard, hè. Ja. En nog vele meerdere, denk ik. Maar ik denk wel dat ik er wel een beetje wat vanaf weet.
0: Jawel, ja.
2: En vooral van de nummer. Ja, dat nummer wat je zometeen gaat horen, dat is in maart 1977, al een aardig eindje oud, is het nummer uitgebracht. Is op een album verschenen, Plain of Fancy, als ik het goed uitspreek. Het nummer gaat over iemand die een pijnlijke liefdesbreuk hebt, dus een relatie verbroken. Ja, dat is niet zo leuk. Die probeert te verwerken, uiteraard. En die kan 's nachts niet slapen. En daar gaat het nummer een beetje over. Het nummer is geschreven niet door Howard en David Bellamy, wat ze meestal doen, maar totaal iemand anders. Dick Holder en Jerry Carrag. Nog iets.
0: Moeilijk woord.
2: Een heel moeilijk woord. Dat is niet van mij weggelegd, maar dat maakt niet uit. Je gaat luisteren naar een mooi nummer van hun Crossfire.

0: now on Countryland. You got three very old songs with a lot of dust on the record. We're going to clean them off for you. Three songs, no talk. Okay, DJ, tell me what these songs are this week.
1: Nou, ik heb er weer drie uitgekozen. En weer uit de jaren 20, 30 ongeveer in die periode. En dat doe ik altijd met heel veel plezier. En ik hoop dat de luisteraars het ook leuk vinden dat ze toch af en toe eens een keer dat hele oude muziek horen. En dat doen we dan graag om dat één keer in de week als oude doos te laten horen. En dat doen we vanavond met Ernst V. Stoneman en Miss Irma Frost. En dan, ja, Luc, die ken jij misschien ook wel. Blind Alfred Reed. Of ken je die niet?
2: Nou, het zegt me werkelijk niet zo heel veel, maar...
1: Maar hij was ook echt blind, die man.
2: Hij was ook blind,
1: ja,
2: oké.
1: Hij was echt blind, die man.
2: Dus hij was eigenlijk wel een beetje een collega van mij.
1: Ja. En dan Stems Quartet. En we beginnen dan... Oh, ik ga nog even weer zeggen welke de nummers dat zijn. Van Ernst V. Midnight on the Stormy Deep. En dan Blind Albert. Just Must Unload. En dan de laatste in het rijtje van drie, Because I Love Him. En we beginnen met Midnight on the Stompy Deep.

0: is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. De meerderheid van de Tweede Kamer wil dat de IND doorgaat met het controleren van telefoons van asielzoekers, ook al ontbreekt daar nu een wettelijke basis voor. Oekraïne zegt een belangrijke spoorbrug op de door Rusland bezette Krim te hebben vernietigd met droneaanvallen. Volgens het Oekraïense leger is ook een tweede aanval uitgevoerd om herstelwerkzaamheden te verhinderen. En een 32-jarige Amerikaan is veroordeeld tot 100 jaar cel voor het neerschieten van een agent bij een uitzetcentrum in Texas. 7 medeverdachten kregen zware straffen tot 70 jaar voor hun rol in het incident. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.

0: Adam Price.
1: Ja, en hij is er zelf weer. I'm me again.
0: Oh, ja, ik moet het ook allemaal leren, hoor.
1: Hij is zichzelf weer teruggevonden.
0: Ja. Oké. Goed, dan gaan we... Ja, Luc, Bluegrass?
2: Ja, zeker.
0: Heb jij voor de hele uitzending Bluegrass?
2: Nou, bijna wel.
0: Bijna wel?
2: Op één plaat na. Op één liedje na heb ik allemaal Bluegrass uitgezocht.
0: Och, fantastisch, Luc.
2: Ja, want weet je, ik ben natuurlijk toch echt wel Bluegrass gek. Ja. Gelukkig wel.
1: En daarom hebben we Henny ernaast zitten om een beetje tegenwicht te bieden.
0: Ja, ja, zeker weten.
2: Maar het leuke is, deze band, die is alles wel eens eerder natuurlijk in de uitzending geweest. Natuurlijk niet live in Nederland, helaas.
0: Nee, nog niet.
2: Nog niet, maar wie weet wat er zou kunnen komen. Dit is al van een dit liedje wat ik nu ga draaien. Dat is een liedje van eigenlijk een cd. Dat heet de Country Duets. En daar vond ik het nummer... van de Cox Family, No Longer Sweetheart.

0: De Cox Family, Luc.
1: Ja, fantastisch.
0: Fantastisch, hè?
1: Ja.
0: Ja,
1: zeker. En wie speelde de dobro? Ja, dat kan natuurlijk er eigenlijk in dit geval maar één zijn. En dat was Jerry Douglas.
0: Maar,
1: en de rest van de Cox Family weet ik niet, tenminste niet allemaal. Maar Suzanne Cox die zong dit nummer in ieder geval.
0: Oh, dat kan me. Volgens mij hoorde ik Alison Krauss er ook bij.
1: Ook, die hoorde ik ook stiekem op de achtergrond.
2: Ja. En zoals de goede bluegrass betaamt, is het natuurlijk een liedje over pijn in je hart.
1: Ja.
2: En dit ging over een ex.
1: Ja.
2: Het
1: oh, ja.
2: is niet langer meer mijn liefje.
1: Nee.
3: Ach, oh, wat jammer.
1: Ja, ja, zo gaat het.
2: Maar dan gaan we maar gewoon luisteren naar de late radio van 's avonds.
3: Ja, dat klopt. Ja,
2: Annie,
3: ja, dat klopt.
2: Heb je wel leuk meegenomen?
3: Ja, ik heb een heel leuk nummer gevonden. Want ik was een keer aan het winkelen en ik zag een hele mooie LP ergens liggen. Ik denk, hé, die moet ik hebben. En dan ga ik thuis luisteren. Ja. En dan kwam ik een heel mooi nummer tegen. En daar ben ik een beetje in gaan verdiepen. Dit nummer komt uit 1975. De exacte datum weet ik niet wanneer hij uitgebracht is. Maar hij staat op de LP van hem, Winson. Het gaat over, ja, zal ik het even heel goed zeggen, over eenzame nachten. Dus ik ben vrachtwagenchauffeur. Oh, ik heb af en toe eenzame nachten, ja. 's morgens vroeg. Ja. Dan ben ik bijna alleen op de weg of andere mensen. En dan gaat het liedje een beetje over. Dus, bij deze. Moet ik even nakijken. Late Night Radio.

0: heb hem in het verleden 3 keer in Nederland kunnen zien. Amsterdam en 2 keer in Rotterdam. John Denver.
1: Dat lijkt me helemaal, geweldig.
0: Fantastisch.
1: Dat geloof ik.
0: Maar ik was nog maar een klein broekje, dus.
1: Oké. Okay.
2: Ja, ik ben ook een van de gelukkigen geweest die hem 1 keer heb mogen zien in de vereniging in Nijmegen. Dat is al heel lang geleden, ja.
1: Jee, dat is wel heel
2: echt geweldig was het. Echt een geweldig concert.
3: Goed, heb je de volgende ook gezien, Luc?
2: De volgende heb ik ook gezien, alleen deze keer waren ze wel in Nederland. Maar ik heb ze helaas zelf niet gezien. Maar vriendje Ab, die heeft mij een prachtige cd toegestuurd. Van Erik Brees en Tom Dudes. En ja, we kennen ze natuurlijk. Hier bij Counterland kennen we ze zeker. En ja, het zijn 2 echte virtuozen op de gitaar. En 2 prachtige mooie stemmen. Ik zei net nog voordat de uitzending begon van... ja, eigenlijk staan ze bij mij net als Alison Krauss gewoon op nummer 1. Want deze jongens die zijn werkelijk fantastisch. En dan heb ik even de titel kwijt.
3: Circle and Square.
2: Circle and Square.

0: Nou, hoe mooi was dat? Ik wou het toch even helemaal uit laten klinken, dat nummer. Want dat is gewoon veel te mooi om te luisteren.
1: Nou, dat is zeker zo. Ja. Dit zijn toch echt, ja, echt grootheden, hè? Ik bedoel, ja, we hebben ze natuurlijk al verschillende keren gezien. We hebben natuurlijk in Drebelong zijn ze natuurlijk in 2024 voor het laatst geweest. Dit jaar waren ze wel in Nederland. En Ab is daar zeker geweest. Ja. En die heeft dit ook een mooie album voor mij weten te kunnen regelen. En ik ben er zeer blij mee. Want ja, zulke goede muzikanten, zulke aardige mensen, want dat zijn het ook vooral dat. Ja. Echt geweldig. En ja, ik hoop echt nog veel meer van ze te horen en ook nog veel meer van ze te draaien. Dit is echt een primeur, want deze cd is eigenlijk nog echt zo vers dat eigenlijk is hij nog een beetje warm.
2: Ja. Ik wou zeggen, komt de warmte nog er vanaf?
1: Bijna wel, bijna wel.
0: Je dus vingers eraan gebrand.
1: Ja, maar het is werkelijk fantastisch.
0: Ja.
3: Deze kennen we wel beter, maar de volgende wat minder. Dat mis ik niet.
2: Nee, dat klopt. Het is een nieuwe band in Nederland. Of een nieuwe band. Ze bestaan ongeveer 2,5 jaar. En ze komen uit Ede, Wageningen. Een samengestelde band, ja. Dus bijna bij de deur. Het nummer wat ik zo meteen ga draaien is uitgebracht in september 2025. Het gaat over, moet ik even gauw spieken. Je moet positief zijn en het verleden achter je laten. Daar gaat het hele liedje een beetje over. Gewoon alles wat je hebt meegemaakt, negatieve dingen, even vergeten en dan ga je luisteren. Ik ben even gauw de titel, de tekst.
3: Follow the Sun.
2: Ja, hartstikke
3: achter
2: goed.
3: Achter de zon aan.
2: Ja.
3: Van Firestone.
2: Zeker weten. Luister maar gezellig mee met z'n allen.

0: Ja?
1: Vanavond gaan we meer richting de maan, hè?
0: Ja, zeker weten.
1: Follow the Sun, dat doen we vanavond niet meer.
0: Dat hebben we vandaag gedaan.
1: Ja, ja, zeker.
2: Dat was de band Firestone. Prachtig.
1: Ja, ik ga dus even wat opzoeken.
0: Ja.
1: Nou goed, dan ga ik even toch een stukje terug in de tijd. En dat was in het begin dat we dus in de
2: En even op je voorthuis, helemaal
1: in
2: de,
1: ja, ja, helemaal in het begin. We hebben eerst natuurlijk van allerlei... het was wel gelijk in...
2: Ja, maar zeker in het begin, in het voorthuis, was hij erbij.
1: Chicane, Kaan. Chicane is het, ja.
2: Ja.
1: En ik heb hem gesproken. Op mijn manier een klein beetje Engels met hem. En dat ging eigenlijk wel hartstikke leuk. Dus... Maar hij gaf mij een cd, hij zegt, ga mijn liedjes maar draaien voor de radio. Dus daar heb ik nou een stukje muziek van. On This Old Farm.

0: talente ondernemers in de gemeente Barneveld en Nijkerk. Wees loyaal, koop lokaal.
1: Goedenavond, je luistert naar A1 Radio.
2: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
2: Met nu het regio actueel nieuws van 10 uur.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. Er is een evacuatieplan gestart om de honderden schepen die vastzitten in de Golf veilig via de straat van Hormuz te laten vertrekken. Volgens een VN-scheepvaartagentschap gaat het om zo'n 11.000 zeevarenden. De maatregel volgt op het staakt het vuren tussen Iran en de Verenigde Staten. Vanwege het risico op aanvaringen wordt het verkeer gecontroleerd en gefaseerd op gang gebracht. Dat gebeurt in samenwerking met landen in de regio en met de maritieme sector. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. Dat blijkt uit berekeningen van de Algemene Rekenkamer. Dat komt door gestopte boeren en technologische maatregelen. De overheid stelde hiervoor ruim 4 miljard euro beschikbaar, waarvan een deel niet is gebruikt. Het kabinet werkt ondertussen aan nieuwe plannen om de stikstofuitstoot door boeren in de komende jaren tot 2035 verder terug te dringen. En in het Belgische Spriemont zijn 2 jongeren verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve. De slachtoffers waren met vrienden verkoeling gaan zoeken in het water. Hulpdiensten kwamen nog ter plaatse, maar konden hen niet meer redden. De brandweer benadrukt dat zwemmen in verboden en onbewaakte zones extra gevaarlijk is, zeker tijdens de hitte. Er is een onderzoek gestart naar de exacte toedracht van het ongeluk in het Belgische Spriemont. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
2: Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio. Van jouw regionale sport tot onze lokale politiek.

0: Kijk, en dat is weer live. En dat doe ik bij Kantenland graag. En heet u weer welkom bij 2 uur van Kantenland.
1: We hebben een prachtig opener van Rhonda Vincent.
0: Ja, zeker.
1: Wat een stem die meid, hè?
0: Ja, Rhonda Vincent. Ze heeft toch een broer?
1: Driving Nails in mijn koffer, zong ze. Ja. En daar zal het maar niet over hebben.
0: Nee.
1: Het wordt een damesblokje. We zijn er altijd trots op bij Countryland, namelijk dat we de boel een beetje in evenwicht houden. Mm-hmm. Evenveel mannen als vrouwen. Want er wordt natuurlijk in de country en de bluegrass door de heren goed gezongen en gespeeld. Ja. Maar door de dames zeker meer. Ook even goed.
0: Ik ben op het moment die geluidsbanden die ik heb aan het afluisteren. Maar er komt bijna geen vrouwen in voor, hè?
1: Nee, dus besteden wij er weer aandacht aan. Ja. En nou gaan we wel van links naar rechts, van nieuw naar oud, naar jong, moet ik nou zeggen. Naar jong en jong en jong, iets ouder, jonger ongeveer.
2: En van binnenland naar buitenland.
1: Ja. Je hebt al een keer eerder aangekondigd natuurlijk dat deze periode even wat tijd besteedt aan deze grand old dame van de country.
0: Ja, en waarom? Omdat ze zo bijzonder is. En ik heb ze gezien de afgelopen maanden.
1: En dan hebben we het natuurlijk over Emmylou Harris.
0: Ja. En zullen we maar gelijk zeggen wat de titel is? If I could only win your love.

0: Ja, Emmanuel Harris, ik heb ze met heel veel plezier bekeken en beluisterd. En wat het mooiste was, wat ik het leukste vond, dat onze Nederlandse Hilde Vos ook te maken heeft gehad met
1: Emmanuel Harris. Klopt, ja.
0: Maar daar weet jij meer van, hè?
1: Ja, dat klopt helemaal. Die heeft een tour gemaakt, zeg maar, van Emmanuel Harris door Nederland met haar repertoire.
0: Ja.
1: Dus zij volgen de sporen van een hele goede zangeres uit Amerika. Maar we hebben het nu over Hilde Vos zelf, want die heeft ook eigen nummers gemaakt en die is ook druk bezig met liedjes maken en alles. Dit nummer bijvoorbeeld, die komt uit 2023, komt van haar album Home. Ze hebben een heel mooi album gemaakt. Het nummer gaat over een fijne jeugdherinnering. Over iemand die lange tijd ergens anders heeft gewoond. Dus is verhuisd. Is later weer teruggekomen naar het oude stekje. En herinneringen opgehaald van... ik had eigenlijk nooit weg moeten gaan. Daar gaat het nummer eigenlijk over. All these years.

0: ons vrouwen half.
1: Ja, een blokje.
0: Ja.
1: Want dat past Hilde absoluut intussen. Want een schitterende stem.
0: Ja, Hilde is fantastisch.
1: We hebben haar gelukkig al vaker kunnen bewonderen in Gandhiland. En we gaan nog veel vaker weer wat van haar horen.
0: Ik heb de kans dat we het jaar nog een keer in de uitzending krijgen.
1: Het voordeel van al die wisselende presentatoren, Henny, jij en Luc, is dat we heel afwisselend zijn in de muziek vandaag.
0: Ja.
2: Ja, hè?
1: Dan moet ik zeggen, dan mag je eigenlijk nooit een favoriet hebben. Zeggen sommigen.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik vind het heel vervelend voor Henny en voor jou.
0: Oh.
1: Maar Luc heeft nu toch echt mijn favoriet.
0: Echt waar?
1: Ik vind dit zo'n beetje het mooiste liedje over liefdesverdriet die er ooit is geschreven.
0: Ja.
3: Ja.
1: En zeker als je de tekst goed beluistert en snapt wat ze bedoelt, is dit zo ongelooflijk hard die binnenkomt.
0: Maar goed, we hebben voor een poosje geleden hebben dus de zangeres ook die een Nederlandse versie ervan gemaakt heeft. Ook,
1: ja, ook die was mooi, maar de echte is nog mooier.
3: De echte is eigenlijk nog mooier. En ja, natuurlijk, begin dit jaar is Dolly, en daar gaan we het over hebben, is dit jaar 80 geworden. 80 kaarsjes mocht ze uitblazen. Ik hoop dat ze nog goede jaren mag doorgaan met deze prachtige muziek maken, want zij is wel een van de allergrootste in Amerika als het daarom gaat. En we gaan luisteren naar Dolly Parton met The Grass Is Blue.

0: Wat mooi, wat mooi, wat mooi.
1: Ja, zeker weten.
0: Wat vind jij ervan, Luc?
2: Ja. Wat vind ik ervan?
3: Nou ja, muziek is emotie. Hebben we het wel vaker over, Luc.
2: Ja. Woorden schieten hier
3: in
2: tekort.
3: Dit is vol emotie, dit raak je vol in je hart.
2: Ja. Ja, woorden schieten gewoon tekort. Het is
0: dat geloof ik.
2: Zo intens. Zo recht uit het hart. En dan kun je toch zien dat Dolly echt een mensenmens is.
0: Ja.
2: En ik weet zeker dat als Dolly hier zou komen, dat ze ons allemaal omarmt. Want dat doet ze met de muziek. En ze is echt, geniaal. Ze doet hele goede dingen voor de wereld. Ik wou dat iedereen zo was, want er was er nooit oorlog. En nooit ellende. Echt. Ja. Dolly is echt...
0: Mooie woorden, Luc.
2: Ja.
0: Fantastisch. Hey, we gaan nog een stapje naar nog een vrouw.
3: Zeker.
0: En dat gaan we doen met Carrie Underwood. En had jij er wat over?
3: Nou, Carrie vindt gewoon dat zij ook mee wil doen met het vrouwenrijtje.
0: Oh, ja.
3: Dus ze springt heel hard tegen jou. Count me in.

0: Dit viel mij erg mee. Zo'n goede zangeres.
1: Wat Henny net al zei, ze past keurig in het rijtje van, van zes. Zeker, die we nu gehad hebben. Het is altijd goed om eens een keer, dames. We hebben natuurlijk Ronde Vincent, Emmylou Harris, Hilde Voorst, Dolly Parton. Ik denk dat Hilde het wel leuk vindt dat ze dus in het rijtje staat.
0: Ja, zeker.
1: Maar wij vinden ook dat Hilde daar absoluut in thuis hoort.
2: Ja, dat vind ik zelf ook.
1: En natuurlijk nu Carrie Underwood als nummer zes. Dus we hebben toch een heel leuk rijtje van dames. En die verdienen het ten zeerste om dat te doen. En maar de volgende passen niet in dat rijtje van de dames.
0: Nee.
1: Maar ze passen er zeer zeker wel bij je kant aan.
0: Dat zeker. En het zijn jongens die regelmatig bij de Evo opkwamen. En daar vond ik hun eigenlijk wel een topband in. Wat ze op de Dobro deden, fantastisch was dat. Het was echt genieten. Ik ging er ook altijd speciaal voor in de zaal zitten. Ik had echt wel bankjes dat ik denk van, nou, ik ga even op een andere plek zitten. Maar waar ik deze band kwam, ging ik in de zaal zitten.
3: Ja, maar ja, dan noem je ook wat op, hè? Jeroen Smol op de Dobro.
0: Ja.
3: Dat is de Nederlandse Jerry Douglas, toch?
0: Zeker.
3: Absoluut. Zeker,
0: ja.
3: En eigenlijk de rest van de band is natuurlijk net zo goed. En we hebben ze de laatste keer op de EWOP ook echt gehad. En hebben we met z'n allen intens van genoten natuurlijk, hè?
0: Ja, ja.
3: Ik bedoel, de Tennessee Stuts, ja. Geweldige band.
0: En dat gaan we beluisteren met het nummer All You Can Eat.

0: Dit is Regio Actueel met de hoofdpunten uit het nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Er is een evacuatieplan gestart om de honderden schepen die vastzitten in de golf veilig via de straat van Hormuz te laten vertrekken. Volgens een VN-scheepvaartagentschap gaat het om zo'n 11.000 zeevarenden. De stoppersregelingen voor boeren hebben de afgelopen 6 jaar gezorgd voor een daling van ongeveer 9% in de stikstofuitstoot uit stallen. En in het Belgische Spremont zijn 2 jongeren verdronken tijdens het zwemmen in een verlaten steengroeve. De slachtoffers waren met vrienden verkoeling gaan zoeken in het water. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover de hoofdpunten van het radionieuws op A1 Radio.
2: Hoi, dit is Maxime Baas van Billy and the Big Bang. Je luistert naar Countryland. Down.

0: Mag ik het zo zeggen, Ronald? Een stukje toch uit de oude doos?
1: Bijna wel, ja. Carl Roberts Butler was namelijk geboren in 1927... en hij was getrouwd met Pearl D. Jones. En die was ook geboren in 1927. Ah. Dit liedje komt uit 1962. Toen zijn ze namelijk toegetreden tot de Grand Ole Opry. En daar maakten ze natuurlijk gebruik van om hun eigen show een beetje goed in de picture te zetten. Waaronder dus inderdaad dit liedje, Don't Let Me Cross Over. En die bracht het daardoor door op de nummer 1 plek. En dan hebben ze 3 maanden gebleven op dat plekje.
0: Kijk.
1: Dus Don't Let Me Cross Over. Nou ja, het slaat wel. Het hoort niet helemaal bij Cantiland, want wij doen het juist wel.
0: Ja.
1: Dat crossover, we vliegen toch alle kanten op.
0: Aan alle kanten op.
1: Maar dat geeft niet. Ik ben heel blij dat je Luc hebt uitgenodigd, hoor, moet ik zeggen.
0: Ja, daarom dat we naar de volgende gaan.
1: Ik weet niet of hij opzettelijk gedaan heeft dat hij wist dat hij met mij zat, dat hij dit soort prachtige muziek uitkoos.
0: Nee, maar goed, hij vond het wel leuk om eens een keer te doen, zei hij.
1: Hij kwam dus ook al een keer met Mark Knopfler aan voor me. Bij mij ben ik ook wel happy dan.
0: Ja.
1: Maar de volgende ook weer.
0: Ja, nou, vertel hem eens over, Luc.
2: Het is natuurlijk een dingetje. Hè. Wij hebben natuurlijk heel veel dingen hebben wel gemeen als het gaat om de muziek.
1: Volgens mij kennen we elkaar al een tijdje.
2: We kennen elkaar al een tijdje, we lopen al een tijdje met elkaar mee. Het is natuurlijk ook zo. Ik ben ooit eens een keer, ik heb het eens eerder gehoord, veel eerder al dan dat ik wist dat ik ooit nog eens een keer bij Countryland zou gaan presenteren. Maar ik kwam eens een keer op de radio, hoorde ik eens een keer een liedje en het was van de Steel Drivers. En dan moet ik toch even wat zeggen. De Steel Drivers, ja, daar zit een hele goede zanger in met een hele mooie rauwe stem. Ja, dat is Chris Stapleton. En dan blijkt het ook weer een favoriet zijn van Ronald. Nou ja, goed, we gaan dus luisteren naar Dark Whiskey.

0: Drijvers. Luc, dankjewel, ja. Jongen. Was fantastisch.
1: Ja, graag gedaan natuurlijk. Hè?
0: Ja,
1: het is toch een hele goede band. En ja, geweldige muzikanten allemaal. Dus, ja.
0: Gaan we weer naar Henny. En dat doen we met welke band, Henny?
2: Ja, het is eigenlijk geen band. Het is een solo-artiest.
0: Solo-artiest?
2: Ja. Het lijkt op een band.
0: Ja.
2: No Cent.
0: Oh.
2: Dat is zijn artiestennaam. Maar zijn eigen naam is Sipke Visser. Misschien bekend van jullie, dat jullie hem kennen. Ergens.
0: Nee.
2: Hij heeft in de verschillende bands wel gespeeld, maar dat geeft helemaal niks. Hij heeft een paar solo-liedjes uitgebracht. Hij is al een paar jaar bezig. En dit nummer heeft hij in 2024, op 12 mei, heeft hij die uitgebracht. Het gaat over zijn beste maat is in 2012 overleden aan botkanker. Dat is wat minder goed nieuws natuurlijk voor die man. Hij had een relatie met een hele mooie vrouw. En jaren later heb ze weer een nieuwe relatie gekregen. Dus ze kon het leven weer opbouwen. En weer de nieuwe liefde gevonden. En daar gaat het verhaal een beetje over. Het eerbetoon aan zijn maat. Maar ook van andere mensen die een dierbare verloren zijn en weer een nieuw leven opgebouwd hebben. Het liedje heet Only One Cowboy.

0: Zijn mooi, Annie.
1: Mooi, hè?
0: Maar dat stemt niet, man.
1: Ja, hè?
2: Geweldig.
1: Ja.
3: Daar willen we absoluut wel meer van horen.
1: Ja. Dan gaan we meer over draaien binnenkort.
2: Fijn, dankjewel, Annie.
3: Graag gedaan. Als je Annie in de uitzending hebt, dan heb je automatisch een liedje van de Bellamy Brothers.
2: Ja.
3: En als je Luc natuurlijk in de uitzending hebt, dan heb je automatisch een liedje van...
4: Ja, ja, van wie, hè?
2: Ik zou het niet weten.
4: Ons Engeltje.
2: Oh,
4: die... En ja, we hebben natuurlijk vele Engeltjes, maar dit is nog wel echt mijn Engeltje. Het leuke is dat ik had vanmiddag een optreden op Vetela Muziek in Ermelo. Dat is een festival wat jaarlijks terugkomt en wat dit jaar al 20 jaar bestaat. En toen heb ik een liedje gespeeld, ook wat Union Station speelt. En dit keer, deze uitvoering die we nu gaan draaien, is natuurlijk van Alison Krauss en Union Station. Maar dat was nog met Adam Steffi erbij. En Jerry Douglas op de dobro, Barry Bales aan de bas, Ron Block op banjo, Adam Steffi op mandoline en gitaar. En we gaan nu luisteren naar het nummer I'm Alone Again.

0: Ja, dit blijft prachtig, Luc.
1: Ja,
0: het is zeker.
1: Het is natuurlijk, dit is al van het album uit 1989, als ik wel heb. Het is eigenlijk ja, het tweede album van Alison Krauss. Dus het was nog eigenlijk nog voordat ze. Ja, ze heeft ook een stemoperatie achter de rug, geloof ik. Heeft ze ooit eens gehad, geloof ik. Ja. En ja, dit was nog echt dat ze dat hele jonge stemmetje heeft.
0: Ja.
1: En ja, goed, blijft niet. Ja, het blijft gewoon schitterend natuurlijk. Hè? Zeker de, ja, dit soort leuke oude bluegrass liedjes van haar.
0: Ja.
1: En ja, ik heb eigenlijk het hele oeuvre van haar.
0: Ja, ik ook.
1: Ja, ja, daar heb ik ook wel mee aan meegedragen.
0: Ja, zeker.
1: Maar
0: zeker,
1: het is natuurlijk zoiets. Kijk, ja, zo'n artiest, die moet natuurlijk eens in de zoveel tijd weer even voorbij komen natuurlijk.
0: Zeker, ja. Dan gaan we naar, ja, ik zit even naar Henny te kijken.
2: Ja, zeg het eens.
0: Ja, jij hebt toch wel erg gedoken in de ton van Nederlandse muziek.
2: Ja, ik vond dat wel leuk omdat ze ook een beetje aandacht kregen.
0: Nee, fantastisch.
2: Ze krijgen genoeg aandacht hier, zo live artiesten, solo artiesten vooral. Maar ook bands zijn heel goed in Nederland. Onder andere deze, dit zijn de Rambling Boots. De band bestaat al een jaar of 7, 8. En de band is in 2018... Ja, hebben ze een DCMA Award gewonnen voor beste nieuwe countryband en beste akoestische band. Nou, dan wil heel wat zeggen dat het best wel een hele goede band is.
0: Ja.
2: Daarom dit liedje ook. Het liedje gaat over het verlangen van het gevoel van vrijheid te houden en genieten van het leven zoals het is. Het koesteren van een bepaalde periode dat jij goed voelt en goed wil blijven voelen. Het nummer is uitgebracht op 10 november 2023 als een losse single. Want ze hebben nog geen eigenlijk LP's uitgebracht. Wel heel veel singles. Ze zijn ook heel goed op Spotify te vinden, deze band. Maar luister naar dit hele fantastisch mooie nummer. Everlasting Holiday.

0: Vanavond. En Luc wou nog wat over deze band zeggen, want die kent hij heel goed. Ja, ik zelf ook.
1: Ja, nou, dat was dus de band Lazy Tater met Beppie op bas en zang. Beppie Gasman. Jan Pals op mandoline. Ronnie Snippen op gitaar. Geert van Schoonenwoed en Bezemer destijds op de banjo.
0: Ja.
1: En ja, en ik denk Bruno Hoek op de dobro. En we kennen ze natuurlijk al jaren. Ze zijn, de band bestaat helaas niet meer.
0: Nee.
1: Maar het was een hele goede band en gezellige mensen. Dus ja, bij deze.
0: Dankjewel, Luc. En dan ga ik even rondkijken op mijn telefoon om dan te zien wat er volgende week gaat gebeuren. Want daar hebben we ook wat bijzonders. We hebben dan de uitzending met Jos en Ab. En die hebben, Jos die heeft een interview met Me Mary. Ook voor sommigen onder ons een hele bekende artiest. En ik denk dat het een telefonisch interview gaat worden, want ze was niet in Nederland. Dus ja, om u verder te bedanken, ga ik eerst Ronald bedanken.
2: Graag gedaan.
0: En Luc, jij weer bedankt.
1: Ja, graag gedaan, jongen.
0: Eddie, jij ook weer bedankt.
3: Ja, heel graag gedaan.
0: Dat ik het leuk gevonden heb.
3: Ik vond het fantastisch.
0: Nou,
3: ja, zeker weten.
0: Mag nog een keer gebeuren.
3: Oh, hartstikke leuk.
0: Goed.
1: Nou, daar houden we ons aanbevolen.
0: Ja, nou Patrick, jij ook weer bedankt voor de techniek.
3: Zitten we goed?
0: Goed zo. En ja, we gaan eigenlijk afsluiten met het laatste woord naar onze luisteraars. Luisteraars, u bedankt voor het luisteren en ik zeg graag tot volgende week.
4: Adverteren op A1 Radio werkt. Bereik dagelijks meer dan 100.000 potentiële klanten uit onze regio. Wij verzorgen de hele reclamecampagne voor u. Inclusief professionele radiospot, televisiespot of internetbanner. En uiteraard tegen een zeer betaalbare prijs. Mail vrijblijvend naar adverteren@a1mediagroep.nl.
5: Goedenavond. Je luistert naar A1 Radio.
4: Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
5: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
4: Met nu het regio actueel nieuws van 11 uur.
6: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Amerikaanse Senaat heeft een resolutie aangenomen om de oorlog met Iran te stoppen zonder toestemming van het congres. Daarmee wil het parlement voorkomen dat president Trump zelfstandig de militaire acties kan voortzetten. De stemming was krap met 50 stemmen voor en 48 tegen. Ook enkele republikeinen stemden mee. De resolutie werd eerder al door het Huis van Afgevaardigden goedgekeurd. Juridisch is het nog onduidelijk wat de gevolgen precies zijn, omdat het geen wet is. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Oekraïense president Zelensky gaat donderdag niet naar het Poolse Gdansk voor een belangrijke conferentie over de wederopbouw van zijn land. De relatie tussen Oekraïne en Polen staat onder druk door een gevoelig historisch conflict over een militaire eenheid uit de Tweede Wereldoorlog. Polen reageerde boos op de beslissing van Zelensky om die eenheid opnieuw te eren. Het geschil raakt ook de afspraken over de beider samenwerking en het opgraven van oorlogsslachtoffers. Het weer droog, helder en nog lang warm bij vannacht zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied met een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf morgen is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
4: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

0: 1 Radio. De stem van jouw regio. AE Radio. Goedenavond.
1: Onderweg, op het werk en thuis, dit is jouw radio.

0: Facebook. Facebook.com/A1mediagroep. De stem van jouw regio. A1 Radio.
1: Meer nieuws en informatie over ongeveer een half uur.

0: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
1: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
0: Met nu het regio actueel nieuws van middernacht.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
0: Zometeen in het volgende uur op A1 Radio.

En op 106.8 FM. Dit is A1 Radio. Onderweg, op het werk en thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. A1 Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 1 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Terholen blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen defensiecapaciteiten. Zijn uitspraken deed hij tijdens een bezoek aan Islamabad, waar hij sprak met de Pakistanse premier Sharif. Iran benadrukt dat vrede in de regio alleen mogelijk is via samenwerking en eerlijke gesprekken. Die gesprekken tussen Iran en de VS moeten uiteindelijk leiden tot een definitieve deal over hun conflict. En de Tweede Kamer twijfelt over een wetswijziging die de ongeveer 230 lokale omroepen van nu flink moet terugbrengen tot 80 streekomroepen. Kamerleden vragen zich af waarom dat aantal al zo vast ligt en waar die grens vandaan komt. De minister zegt dat de keuze voor 80 uit de sector zelf komt, maar erkent dat er discussie over is. Er wordt nu gekeken naar een manier om dat aantal in de toekomst periodiek te kunnen herzien. Ook is er zorg dat kleinere dorpskernen minder aandacht krijgen. Het weer, het blijft droog bij zo'n 14 graden in Groningen tot 24 in stedelijk gebied. Er staat een zwakke, aan de kust matige zuidoostenwind. Vanaf overdag is het tropisch warm met volop zon en zo'n 28 tot mogelijk 37 graden. Tot zover het radionieuws op A1 Radio.
1: Zometeen in het volgende uur op A1.

0: Radio.
1: Op 93.5 FM en op 106.8 FM.
0: De lokale omroep voor Nijkerk, Barneveld en omgeving.
1: Dit is A1 Radio.
0: De stem van...

Barneveld, Achterveld, Hoevelaken, Nijkerk, Garderen, Kootwijk, Nijkerkerveen, Terschuur, Stroel, De Glind, Kootwijkerbroek. Dit is AE Radio.

0: Radio.
1: Thuis in Barneveld, Nijkerk en omgeving. In de wijde regio te ontvangen op 106.8 en 93.5 FM.
0: En wereldwijd via a1mediagroep.nl.
1: Met nu het regio actueel nieuws van 2 uur.
2: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws op A1 Radio. Reizigers in het openbaar vervoer moeten overdag rekening houden met flinke hinder door een landelijke staking en hitte. Tussen 4 en 8 uur 's ochtends rijden er bijna geen treinen, trams en bussen en ook daarna vallen er diensten uit. De vakbonden protesteren zo tegen de kabinetsbezuinigingen op de sociale zekerheid. Pakketten en boodschappenbezorgers krijgen extra water mee en mogen vaker pauzeren. Thuisbezorgd brengt helemaal geen eten langs, zolang code oranje nog geldt. De 19-jarige man die wordt verdacht van het dodelijke ongeval bij Ter Hole blijft nog zeker 30 dagen vastzitten. De rechtbank wees een verzoek tot vrijlating onder voorwaarden af. De automobilist wordt verdacht van het aanrijden van een groep schoolkinderen en hun begeleiders, waarbij 4 mensen om het leven kwamen. Meerdere andere kinderen raakten gewond, 2 ervan liggen nog in het ziekenhuis. Volgens de reclassering is de kans op herhaling niet uitgesloten. De rechter behandelt de zaak inhoudelijk. De Iraanse president Pezeshkian zegt dat het raketprogramma van Iran niet ter discussie staat in het overleg met de VS. Volgens hem zal Iran nooit onderhandelen over zijn eigen...